0: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kambeverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds gisteravond onder controle, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog de hele dag ter plaatse, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En Formule 1, de Brit Lando Norris, vertrekt van op de pole position in de sprintrace van de grote prijs van Miami in de VS. Hij was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. De namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en mogelijk onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser. Music.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
5: Psst, Karen.
4: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
5: Karen, stapelkorting bij Moris.
4: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
5: Karen, ik ben het. Huh? Bij Moris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
4: Echt?
5: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
4: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
5: Moris in Hulst. Verrassend veel won- en droomplezier.
6: Q Music, maximum hits.

extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro. Check, check, check. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: Een zeer goedemorgen. Het is 1 over 7. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemorgen. De natuurbrand in Leopoldsburg is geblust. Er is wel tientallen hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand ontstond gisterenmiddag op het militair domein Kamp Beverlo. De brandweer kreeg die 's avonds onder controle. De brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt de burgemeester.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan men nog 1 speeldag te gaan en niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. Tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zover raakte op een groot toernooi. Hij is 21. En dan nog het weer. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. De namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en maxima tot 20 graden dan.
0: Ja, er staan gelukkig geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest. Music. Robbe Petitjean. Het is het begin van jouw zaterdagochtend in dit heerlijke verlengde weekend. Begin smaakvol met Sabrina Carpenter. Taste.

En nu even rustig. Goedemorgen. Het is 7:08. 2 mei. Als je gisteren op de dag van de arbeid een dagje congé hebt, dan is dit eigenlijk al de tweede dag van je weekend. Heerlijk toch? Niet voor Fedra uit Scherpenheuvel, die is onderweg naar de flexijob, maar ze zegt, wat een zaligheid als je je werk graag doet. Dat is mooi gezegd, Fedra. Ik vind dat ook. Straks zou eens even checken of iedereen al wat bekomen is van de dag van de uitgestelde arbeid. Als dat zo is, mag je al iets laten weten. Jouw zaterdagochtend, die wordt prachtig, maar die is eigenlijk nu al prachtig. Ik wil wel weten waarom je al uit de veren bent. Ik hoor dat graag. En dit hoor ik ook heel graag. The Calling and Wherever You Will Go. Goedemorgen.

0: zijn al heel veel mensen wakker, hoor. Tim, die is... om 5 uur uit zijn bed gehaald door de politie. Er was een alarm aan het afgaan bij zijn ouders die op verlof zijn. Gelukkig is het allemaal wel goed gekomen. Tim lijkt mij serieus verschieten. Nick die is onderweg naar een tuincentrum. Moet hij werken? Hij moet gaan werken van 9 tot 6. Succes, Nick. Het komt allemaal wel goed. En gisteren is er ook duchtig gewerkt. Stevig getimmerd in Vlaanderen en gezaagd en geboord en weet ik wel wat nog allemaal. De Q-DJ's die reden door het land om jouw uitgestelde klussen op te lossen. Matthias van den Bulke bijvoorbeeld, die is koffie gaan drinken.
1: Maar ik zeg het, ik ben nog even aan het acclimatiseren ook. Ik wil zo meteen eerst nog zo op mijn gemak, ja.
2: Wat zeg je?
3: Een koffietje zeven.
1: Een koffietje? Ah ja, een koffietje. Ah maar ja, een koffietje, ja, ja.
4: Dat is toch weer ongelooflijk.
1: Koffiekoeken ook.
0: Ja, we zaten ook nog een hele dag trouwens live te helpen op zorgboerderij De Paardenbloem in Lebbeke. Het mooie Lebbeke. Die doen daar echt prachtige dingen, hoor. Die werken met jongeren met een mentale beperking of met psychische moeilijkheden. Jongeren die schoolmoe zijn. Die worden daar geholpen door Petra en haar dieren. Daar ben ik zelf ook gaan klussen door een konijnenhok in elkaar te steken. Maar ze hadden mij ook gevraagd van ja, hier loopt een kip rond en die kip die heeft iets aan haar poten en die poten moeten ingesmeerd worden met een zalfje. Maar ja, dan moet je die kip wel eerst vangen.
5: Ja, ik ga achter dit. Maar nee, die loop ik eens aan. Wat moet ik nu doen? Hey, ik heb er één. Nee, ik heb een pak.
4: Die vloeken robben.
0: Ja. Uiteindelijk lukt. Ik heb die kip gevangen. Ik heb ze zelf een kusje gegeven. Later dan wel online de info tegengekomen dat je een kip best geen kussen geeft. Dat niet zo heel slim is. Maar goed, kijk, we hebben het overleefd. Het konijnenhok van Petra is afgeraakt. Het zag er prachtig uit. Hopelijk zijn al jouw uitgestelde klussen ook in elkaar geboxt. En is dat allemaal gelukt. Ik wens je alvast nog een heel fijn weekend toe. Even misschien nog zo wat kalm.

0: Fleming.
1: En Meteor.
0: Het wordt een wisselvallig dagje. Op sommige plekken volle zon, elders. Ja, stevige kans op onweer. Wat er kan helpen, is de weergoden pleasen. Met een soort zonnedansje. Dat kan je doen. Op Robin Schulz zometeen. Werkt altijd.
2: Maandag bij Maarten en Dorothee.
3: Voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen drie van onze kandidaten. Maar we gaan dat niet zelf doen.
1: Eén laatste plek voor de liveshows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
2: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Maandagochtend bij Q. Q-Music.
4: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benje.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
9: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
10: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
9: Maar dank u.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
11: Het is bijna Moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Vie Belle 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris XL.
12: Laat ze see you shine.
13: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Q.
14: Q Music.
15: Q sounds better with you.

0: heerlijk begin toch van de dag. Prayer in C. Ik heb iets nieuw bij.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Oh, en blijft plakken in je hoofd hoor. Cameron Whitcomb.

als ik de cue heb, zo wat mag geloven, dan is het een speciale dag. Dan doet vandaag iedereen zijn communie- of lentefeest. Wat is zo de regel tegenwoordig? Hoeveel geef je? Hoeveel geld geef je voor een communie? Is dat 20 euro? Is dat 50? Is dat meer? Ik geef niks, want ik kom ook sowieso gewoon niet.

0: is de dag van de communiefeesten. 50 euro blijkt wat het gemiddelde te zijn qua envelopje op een communie. Ik kom dus echt niet, hè. Als je mij uitnodigt voor je communiefeest of je lentefeest. Ik zoek een excuus. Ik kom niet. Dat heeft te maken met het feit dat ik nogal zuur ben omdat ik dat nooit gekregen heb. Mijn ouders waren niet zo heel gelovig. En ik wou ook een communiefeest. En ik ben snel in het zesde middelbaar overgeschakeld van zedeleer naar godsdienst. Maar die truc hadden ze door. En toen ontdekte ik ook nog eens dat je eerst op je eerste communie moet doen. Straks nog David Guetta hier bij Q. Nu is het 1:30. Bart, die heeft het nieuws. Want Bart, die grote natuurbrand in Leopoldsburg, die is geblust, hè?
1: Ja, er is wel tientallen hectare natuur vernietigd. De brand was gistermiddag ontstaan op het militair domein Kamp Beverlo. Tegen de avond had de brandweer de brand onder controle. Er is de hele nacht nageblust. En ook vandaag blijft de brandweer er nog ter plaatse. Met een drone wordt in de gaten gehouden of er geen opflakkeringen zijn om dan meteen te kunnen ingrijpen. En tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Hij verloor in de halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets, 6-2 en 7-5. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Alexander Bloks is 21. Hij is de jongste Belg ooit die een halve finale haalt op een Masters 1000 toernooi. Dat zijn de toernooien net onder de Grand Slams. Het weer, we krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. De namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 20 graden.
0: Ja, die Alexander Bloks is zo jong dat hij nog maar net zijn plechtige communie heeft gehad.

popcombe, die twee. David Guetta en J-Lo, benieuwd of hij haar meeneemt naar het strand van Zeebrugge. Daar staat hij deze zomer. Gisteren is er zo schoon geklust op die dag van de uitgestelde arbeid. Al die afgewerkte klusjes die zijn binnengekomen via de app. Al die dingen waar jij aan gewerkt hebt. Dat is heel mooi om te zien. De ene toilet na het andere. De ene muur die gesloopt werd na de andere. Ik weet niet of The Weeknd een beetje een klusser is. Ik denk dat eigenlijk niet. De man woont in een villaatje van 55 miljoen in Miami. Ik denk niet dat hij dan nog veel zelf doet in huis.

0: Weet je trouwens hoe dat heet, dat fenomeen dat het licht pikt op zaterdag? Een kater. Zometeen fijne muziek. Daartegen.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
6: wegwijzer.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in...
7: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Okie, taco doki.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
11: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
12: Pst, Karen.
11: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
12: Karen, stapelkorting bij Maurice.
11: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
12: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
11: Echt?
12: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
11: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
12: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
13: Q. Q Music.

0: Spin Doctors en Two Princes. Er komt nog een leuke to-do-do-do aan, normaal gezien. Stel, ik dacht dat toch? Zo'n to-do-do-do-do-do. Is dat al geweest? Geen idee. Is al geweest. Goed. Swat. Het mannetje van de kranten heeft de kranten net afgezet. Ik zou zijn naam ooit eens moeten vragen.
1: De weekendkranten wegen
0: 3 kilo 123 gram. En het gaat in de kranten nog altijd over Timmy de Bultrug. Want die is in een schip nog altijd onderweg naar de Noordzee, waar dat beest dan eindelijk vrijgelaten gaat worden. Timmy ligt in een groot bassin vol water, maar er was dus plots storm op zee, dus nu moesten ze wachten. Ja, dat blijft echt duur, nee, dat verhaal rond Timmy. Hopelijk komt alles uiteindelijk nog goed. Ik lees ook dat ze aan zijn staart getrokken hebben. Het is niet goed. Sergio Herman, die sluit zijn twee Antwerpse restaurants. Hij wil het wat kalmer aandoen. Hij sluit dus Le Pristine en Privé Privé, want het is in zijn privé toch te druk aan het worden. Er komt ook wel een concept waar je bij Sergio Herman thuis kan gaan eten. Dat wordt dan nog meer Privé Privé. Eigenlijk Privé Privé Privé. In de Sergio zijn privé. En de grootste aller tijden is weer thuis. Eddy Merckx, na een zware operatie toch wel aan zijn heup. En eigenlijk een hele periode van ja, een beetje een moeizamere gezondheid. Maar hij deelde nu een foto op zijn Instagram met zijn dochter. En die zien er alle twee heel gelukkig uit. Eddy Merckx is 80 geworden trouwens. Maar je moet het hem geven. Eddy Merckx, die ziet er gewoon 60 uit. Dat is de sport, hè. Heeft een goed body.

Amai, weet je wat trouwens heel ver weg zat bij mij? Hannah Montana. Ik vergeet dat altijd. Miley Cyrus was eerst in haar carrière natuurlijk Hannah Montana. Hè. Dit jaar vieren ze 20 jaar Hannah Montana. En dus heeft Miley terug een vrouw, zoals 20 jaar geleden.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, op het einde doet hij het prachtig a cappella. Passenger. Een hele goede morgen, 8 uur nieuws krijg je van Bart.
2: Goedemorgen. De natuurbrand in Leopoldsburg is geblust. Er is wel tientallen hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand ontstond gisterenmiddag op het militair domein Kamp Beverlo. De brandweer kreeg die 's avonds onder controle. De brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
3: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
2: In totaal werden er bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar raakte nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigde het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd, na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. Tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het toernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zover raakte op een groot toernooi. Hij is 21. En goed nieuws van Eddy Merckx, hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 20 graden.
1: En er staan geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest.
4: Music. Robbe Petitjean.
1: Je hebt het gehoord, de sun gaat shinen vandaag. Axel en Ingrosso, die hebben het ook gemerkt. Nu opstaan op zaterdag met My

zie je shinen. Het was een topweekend, hè. Tot 25 jaar halen we misschien een buitje. Maar goed, we gaan ons niet laten doen. De eerste zaterdag van de maand, van de mooie maand mei. Alles staat nu echt in bloei. En ze zeggen ook dat in mei alle vogels een ei leggen. Dat is echt zo'n, ja, zo'n spreuk. Stond op mijn scheurkalender vanochtend. Bij mij klopt het. Ik ben jarig in mei. Mocht je het willen weten, de 7e. Ik kan dat onthouden. Een mee te sturen dan. Hoeft niet, hè. Maar is dat echt zo? Zijn er nu het meeste jarigen? Ik heb het even opgezocht. Nee, die spreuk klopt niet. De maand met de meeste jarigen, dat blijkt september te zijn. Harry, die is van februari, dat weet ik. American Girls is it.

blijkbaar, dat leer ik hier in de Q-app, de uitspraak in mei leggen alle vogels een ei, dat heeft echt wel iets te maken met vogels. Blijkbaar komen alle vogels nu echt uit. Ik ben niet zo'n natuurjongen, ik weet dat allemaal niet. Dankjewel om mij wederom de les te spellen. Madonna, toffe vogel, hippe vogel ook, die speelt binnenkort in het coole Camden in Londen.

0: Madonna die voorspelde TikTok al in 2008. Zot, hè? Altijd al een trendsetter geweest. Zometeen Dasha.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
3: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
4: Waarom?
3: Ik ben vergeten hoe een tol prijkt. Doei!
5: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Wil je ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
9: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
8: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
9: Waar zie je die giraf daar?
8: Of Zoo Plankendaal.
9: Oh, zo schattig.
8: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalieprijs van maar €3,39.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Hey, hey. Emily van Prik en Tekmaldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tekwinkel en win dat weekendje weg. Daar.

zou ze niet uitnodigen als je vandaag een barbecue of een tuinfeestje houdt. Het is voor mooi weer. Tasha, niet uitnodigen. Die komt niet. Die komt niet opdagen. Not at this party. En als jij daar dan bent met al je vrienden... Ja, dan moet er een playlist gemaakt worden op dat Bluetooth speakertje van je. Ik zou deze toevoegen. Het beste nieuwe nummer van het moment. Althans, dat is mijn mening. Bebe Rexha en Faithless, die hebben dat gemaakt. Dansknaller van je welste. New Religion, zo heet het.

hadden het net over barbecues, over barbecue gesproken. Tijdens de Foute Party op 26 juni houden we ook een grote barbecue. Kan je ook nog tickets verkopen? Het is dat je het weet, hè. Misschien anders even naar deze energiebom. Het knopje. Klein beetje naar beneden. Dat je nog niet al je kruid verschiet om 24 over 8 ochtends. Crazy. If this is

0: vinden, Nico en Vince en Am I Wrong. Ik heb een klein gerucht gehoord ook, dat Rumours er straks nog aankomt, hier bij Q. Het is maar een gerucht. Ik kan dat niet bevestigen, nog ontkennen. Het is inmiddels 8:58 geworden. Bart die heeft het nieuws. Ja, Bart, op restaurant gaan, dat is flink duurder geworden, hè?
1: Ja, de voorbije 5 jaar 28% duurder. Dat is hoger dan de inflatie. Het blijkt uit een onderzoek van professor arbeidseconomie Stijn Baart. Ingrediënten liever zijn duurder geworden, vlees vooral, maar ook de kosten voor lonen en energie zijn fors gestegen. En dan nog goed nieuws voor Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup, omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden.
0: Ja, ik vind het heel goed dat Stijn Baart dat gaan onderzoeken is, want die gaat zo steakrestaurants testen ook. Die heeft daar zelfs een boek over uitgebracht. Ik denk dat hij vooral dat zelf ondervonden heeft en dan maar dacht, ik ga het even onderzoeken. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar een luisteraar, Mie, die meldt dat op de E40 richting Brussel, vlak voor Groot-Bijgaarde, er een ongeval gebeurd is op links en dat je daar erg moet opletten. Doe dat dus, let daarop.

0: Henry Moody, hopelijk ben jij niet moody. Right person, wrong time. De vraag is nu, zou ik het doen? Zou ik op de knop duwen? Misschien wel, hè? Om het met de woorden van Bruno te zeggen. Just my...
1: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
2: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
1: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
4: Hoor je het niet? Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Woehoe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet zijn jarig.
8: Al onze winkels zijn nu zondag open.
9: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
8: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: jongens. Het is hier het clubje van Schoon Leven hoor. Tanja die gaat barbecue met haar poepie. Gisteren heeft ze dat ook al gedaan. Smakelijk daar, Tanja en poepie. Jurgen die maakt de vidé, oftewel vol of an. En Davy, die is hopelijk op deze zaterdag niet te allergisch.
1: Onderweg naar Wiese voor hondenshow. Veel plezier daar. Groetjes.
0: Groetjes aan jou ook, Davy. Dit is een beetje Amy Winehouse.

is tragisch, hè. Maar er is niemand die zo'n bijpassende naam had als Amy Winehouse. Ik hoop trouwens dat de hondenshow van Davy indoor is. Hij zei, het is in Wiezen. De Denderstreek is dat. Het is daar weer niet denderend, hè. Stevig aan het regenen, zie ik. Maar dat trekt wel over. Geen zorgen daar.

0: kost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
1: Viva, bomba, patate met saucissen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Een heel goedemorgen. Het is 1 over 9 nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemorgen. Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. Dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
5: En dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijk je in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
4: Daardoor stijgen ook de lonen en ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft open tot eind december wel. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel bestaan. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is geblust. Dat bevestigt de brandweer. Maar die blijft vandaag nog zeker de hele dag waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
6: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
4: De brand heeft tientallen hectare natuur vernietigd. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar het raakt nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder al mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. En dan nog goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup, omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 20 graden.
3: En ik heb ook nog goed nieuws, er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
7: Music. Robbe Petitjean.
3: Het weekend is er voor plantjes en uitstappen. Ed Sheeran gaat ook op uitstap naar een kasteeltje op een heuvel. Heel plezant.
8: I was 6 years old.

0: verslavend het is. Turn the lights off. Juste, Jack Style. En Jon, zo moet je het uitspreken. Het zijn Noren. Daar zeggen ze alles een beetje anders. Een heel goede morgen, de weermannen. Die voorspellen goed weer vandaag en dat inspireert blijkbaar. Hè. Barbecues gaan aangestoken worden, terrasjes die worden gevuld. Wijnglazen vol rosé gaan vandaag binnengekapt worden. Het is nu wel nog maar 9:11. Nu moet je vooral een goed ontbijt nemen terwijl de vogeltjes fluiten. Als je graag iets wil aanvullen op het kalendertje van deze zaterdag 2 mei, laat maar even weten waar we moeten zijn vandaag. Hier zit je in ieder geval heel erg goed. Hè. En Pink die is er ook. Just give me a reason.
1: Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim.

zijn heel veel mensen die een leuke uitstap gaan doen vandaag. Er wordt naar pretparken getrokken dat het weer geen naam heeft. Bij Joyce uit Gingelom is het weer van werken. De dag van de uitgestelde arbeid die is daar nog altijd niet afgelopen, zie ik. Want bij Joyce zijn ze een nieuw dak op de keuken aan het zetten. Ze heeft net nog een fijne foto doorgestuurd. Het zonnetje schijnt daar heel erg. Succes, Joyce. Ik hoop dat het er tegen vanavond op staat, dat nieuwe dak. En anders moet je er maar een zeil over leggen, want het gaat wel een beetje regenen vandaag. Nu niet te veel aan denken, nu doorwerken. Wat je ook aan het doen bent, genieten met Gabri

0: Zometeen nog bij Q, iemand die je absoluut loved.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in
2: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco dokie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een meld.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.

0: man, don't put the blame on me.
1: Ja, die heeft zo'n rauwe stem.
0: Don't put your blame on me.
1: En een ruwe look, maar dat is een lieve man, die Rag & Bone Man. Gisteren Radio Reggie bij Q en Caro uit Diepenbeek. Die had eigenlijk nog een vraag voor Reggie voor tijdens zijn show. Maar ze heeft dat net iets te laat doorgestuurd, zie ik in de app.
2: Wat is jouw lievelingsnummer van Melk Inc. van al uw CD's?
1: Caro, ik heb hem dat geforward per mail. Hopelijk krijg je volgend weekend antwoord. Ik kan dus niet in Reggie zijn hoofd kijken. Maar het kan ook zijn dat zijn lievelingslied ooit van Melk Inc. heel recent is, hè? Dit bijvoorbeeld.

echt een legend, dit. Zegt hij ook zelf, hè. Ah ja, zijn naam gewoon. Of me, and you give me all. Wat is ook waar, hè? John Legend is een legend. Straks alles of niks trouwens. Eén vraag en jij bepaalt of we spelen voor 2, 4 of 6 filmtickets. Dus laat maar weten via de Q-app hoeveel tickets jij wil. Dit is Jugel en Think of Me vlak voor het nieuws van 1 over.

0: Do You Ever Think of Me, aan wie we al weken denken, is Walvis Timmy, hè? Het is 9:50 en Bart, ja, er is nieuws over Walvis Timmy in Duitsland.
1: Ja, en goed nieuws zelfs, want hij is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bak gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. En de VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Van de 39.000 die er nu zijn. Dat heeft minister van Defensie Piet Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch over de Amerikaanse aanpak van de oorlog in Iran. De 5000 militairen worden tegen het eind van het jaar teruggetrokken. En dan nog het weer. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden.
0: Oh, ik vind het echt zot dat de Timmy helemaal vrij is. Even een klein applausje voor iedereen die daaraan heeft meegeholpen. Timmy is terug aan het zwemmen.
2: Voilà.
0: Op zijn rug, denk ik, want het is een bultrug. En zo doen die dat, denk ik.

Ja, Timmy is gone, gone, gone, hè. Die zien we nooit meer terug. De walvis, hè. Het is iets vrij, het is gebeurd. Ik vind het ook ergens triest. Zo wat afscheid nemen van een goede vriend. We hebben hem toch echt leren kennen, Timmy. Er is van alles gebeurd, hè. Timmy zat vast in Duitsland. Dan hebben ze Timmy, de bultrugwalvis, moeten bevrijden met zo'n opblaasding dat ze daaronder gezet hebben, onder dat beest. En dan was er eerst schrik van, gaat hij dat wel overleven? En dat is dan gelukt. En dan is Timmy getransporteerd in een boot met water in. Helemaal langs Noorwegen. En nu is Timmy in de Noordzee gezwommen. En wat blijkt nu, is echt waar. Op het moment dat Timmy weggezwommen is, heeft hij nog even langs de boot gezwommen en gezwaaid. Om dag te zeggen aan de helpers. Kijk goed. En dan hebben ze gezien... Oh, Timmy. Timmy, het is een... Het is geen Timmy. Het is een meisje. Dat laatste heb ik mogelijk verzonnen, maar het zou wel een goede twist geweest zijn, toch? Senorita.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello. En she loves it when you call her señorita. Dat ik vroeger wel eens voor als 12-jarige met lang haar dat ze mij señorita noemde. En toen heb ik een snor laten staan. En dat was meteen ook gedaan. Cathy, goedemorgen. Mag ik jou señorita noemen?
1: Dat mag.
0: Absoluut.
1: Hallo.
0: Señorita Cathy, hoe loopt jouw ochtend? Want je bent de potten aan het bakken, hè?
1: Ja, ik ben juist toegekomen op mijn draaiatelier.
0: Dat heet
1: van
0: dan
1: de zaterdagochtend.
0: Ja, dat heet een draaiatelier. Of noem jij dat zo?
1: Ja, dat nee, dat noemt zo. In okay. Het academie noemt dat draaiatelier.
0: Heerlijk.
1: Dus dat is potten draaien.
0: Maar dat is het echte pottenbakken, hè? Zo met een schijf en dan zo. Dat is niet simpel, hè?
1: Nee. Langzaam leert je dat, hè? Dat is leuk.
0: Oké, je bent het nog aan het leren dus.
1: Ja, dus nu 3 jaar. Maar we leren altijd, hè. Het is nooit een zekerheid, hè. Ik zeg, je moet altijd bijleren, hè.
0: Dat is absoluut waar. Het leven is leren. Zometeen gaan we je kennis eens testen, trouwens. Want jij speelt mee voor 4 filmtickets. Ben je zeker? Want je kan nog verlagen voor een makkelijkere vraag of verhogen voor een moeilijke, hè. Dat kan, hè.
1: Ik ga dan... ik zou het echt niet weten. Het is... Voilà, ik wacht mijn kans en we zullen zien.
0: 4 tickets, daar blijf je bij.
1: Ja.
0: Cathy, señorita, tot zo.
2: Maandag bij Maarten en Dorothee.
3: Voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen 3 van onze kandidaten. Maar wij gaan dat niet zelf doen.
4: 1 laatste plek voor de liveshows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
2: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Maandagochtend bij Q.
5: Q Music. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België.
9: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
10: Met echte astronauten en shows van onder andere
11: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martin Peters.
9: En ook met Lieve Schijn
10: en Hetty Helsmotel.
9: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
10: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
12: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
14: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
15: Viva, bomba, pataten met saucissen.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: zijn dit jaar allemaal zot geworden van dat somber. Op een heel positieve manier. Top, hè? Het is al kwart voor tien gepasseerd. Liever tijd voor spelletje.
1: Alles. Alles of niks.
0: Katja uit Grimbergen, goedemorgen. Jij speelt mee voor 4 tickets. 4 filmtickets. Bulturg Timmy, dat heb je misschien net ook gehoord, die is opnieuw aan het zwemmen in de zee. Een half mirakel. Ik heb een vraag voor jou voor 4 tickets over walvissen. Walvissen, mijn beste Katty, die hebben geen tanden. Dat weet je misschien, die hebben een soort filter waar ze dan plankton doorheen filteren. Maar hoe heet die filter?
2: Ik zou het God niet weten. Nee, ik weet het niet.
0: Ik had die klein hokje.
2: Ik moet
0: het nu horen. Het is te laat. Nee, het is ook niet juist. Baleinen, dat was het juiste antwoord. Oh, Katty.
2: Okay. Nee, ik had het echt niet geweten. Oh. Ik was op andere vragen aan voorbereid, maar deze had ik echt niet zien aankomen. Ja. Maar het is niks.
0: Maar nee, zo is het leven, hè, toch?
2: Ja,
0: het komt allemaal
2: goed,
0: nog goed. Het komt allemaal nog goed daar, hè? Toch?
2: Dank je.
0: Goed, geniet nog. Fijne dag. Salut.
2: Ja, doei. Dag.

0: Tiger, Katy Perry en Roar. Als ik zeg Forever Young, dan denk je misschien aan dit. En maar dat ga ik niet draaien. Nee, nee.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Milo en DJ Licious hebben elkaar gevonden. Beide in de 40, de heren, maar toch Forever Young.

jong van geest vooral, hè. DJ-licious en Milo. Dat is belangrijk. Heel veel plezier zometeen met Timo. Duik samen met jou de Q-top 40 in. En van mij krijg je nog Maxime en Hanna mee. En Sia Chandelier.

0: Goedemorgen, het is 10 uur nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. Bultrugwalvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vast te komen zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baart. En dat is opvallend, want het betekent dat prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baart legt uit.
2: Dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijken in de lijst van de VDA. En dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpunt beroep zijn.
1: Daardoor stijgen ook de lonen en ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft wel nog open tot eind december. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel nog bestaan. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden.
0: Dankjewel Bart, je verliest ook nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dus een heel erg goede morgen. Het is zaterdag 2 mei vandaag, ook wel bekend als de dag van de uitgestelde Q-top 40. Ja, gisteren was er geen lijst, hè, wegens de dag van de uitgestelde arbeid. Maar nog tot 1 uur hoor je het resultaat van al jouw uitgedeelde hartjes in de Q-app afgelopen week. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.

0: Timo Pirera.
1: Ja, hallo. Ja, echt beginnen aan je zaterdag, dat doe je natuurlijk traditiegetrouw met een nagelnieuwe lijst. En bovenaan een top 3 die toch wel best stevig door elkaar is geschud. Dat is voor straks, net voor 1 uur, dan hoor je de nieuwe top 3. En goed nieuws, want we gaan ook een best zonnige dag tegemoet. Hè? Als ik hier uit het raam kijk, uit de Q-studio. Amai, niet slecht, hè. Vandaag in de aanbieding 18 stijgers, 1 staanblijver, 19 dalers en ook 2 nieuwe hits. En net zoals altijd is ook deze 286ste editie van de Q-top 40 samengesteld op basis van airplay, streaming, social media en natuurlijk die befaamde hartjes die jij kan uitdelen. Maar eerst... nog even terugkijken.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
1: Tweede week op rij, Olivia Dean en

0: Shakira, Shakira. En Zoo-oe-oe, vorige week nog van de troon gestoten na 5 weken bovenaan te staan. Het was jouw nummer 2 in de Q-top 40. En wie is dan de persoon die de strijd durfde aangaan tegen die vrouw met een parelwitte tanden, hoor ik je denken? Ah, wel, het was deze 25-jarige gast. Alex Warren.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Ja, hij mocht een dikke gouden kroon op zijn hoofd zetten voor zijn Fever Dream vorige week. Q-top.

0: Joffrey uit Leuven werd vanochtend wakker met deze hit in zijn hoofd, laat hij net weten. Zou dus echt zo uit een fever dream kunnen komen eigenlijk. Alex Warren, vorige week nog nieuw, helemaal bovenaan in de Q-top 40. Ja, niet nieuw, maar wel de nieuwe nummer 1. Met andere woorden dus de populairste hit van de week. Zeg, je zaterdag kan pas echt van start gaan met een verse Q-top 40. We gaan erdoor vliegen richting 1 uur vanmiddag. En hopelijk heb je ook wat leuke plannen vandaag. Het is de tweede dag van het verlengde weekend. Dat is ideaal, want dan ben je al een beetje uitgerust. En eigenlijk heb je vandaag ook nog de hele dag en morgen nog een hele dag. Dus genoeg tijd om te chillen. Zometeen dan gaan we even de beentjes losgooien op je nummer 40, want dat is een vrij dansbare hit. Eerst nog even zien welke arme stakkers er deze week met hun klikken en vooral ook met hun klakken uitliggen. Ja, BTS haalt net geen vijfde week in de Q-top 40 met hun Swim. Ze staan er niet meer in. En ook de Nederlandse Lucas en Steve liggen er na 30 weken uit. Love on hold is niet meer. We gaan niet meer meedansen op dit tuintje.
1: De Q-top 40.
0: Ja, dat is meteen eigenlijk het pijnlijkste moment van de show. Even kort en snel, maar dan is dat ook voorbij. We kunnen nu starten met een gloednieuwe lijst. Met helemaal achteraan de langst genoteerde Swedish House Mafia. Die moeten deze week min 9 met dat heerlijke

0: Jouw nummer 40 in de Q-top 40 deze week. Achteraan de Swedish House Mafia, Wait So Long. Het is hun 33ste week en ze moeten nu min 9 plekken. Zeg zometeen op de radio de populairste Belgische band van het moment. En ik zou je heel graag even willen laten horen hoe dat verrassingsoptreden in Gent vorige week klonk. Maar ze hebben blijkbaar gevraagd aan de 4000 mensen die daar dus zijn komen kijken naar dat optreden om geen gsm te gebruiken. Dus ja, er is eigenlijk helemaal niks gefilmd, dus het enige wat ik kan laten horen is dit. Stilte. Zometeen, dan komen ze er wel aan in topvorm op nummer 39.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
3: Zeg de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
8: Waarom?
7: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser.
9: Doei. Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
10: Bij CyperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CyperXL.
11: Laat ze see you shine.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Hello Black, ze zijn gered. Net zoals de walvis Timmy, die is ook gered ondertussen. Hè. Vorige week stond dit nog op 40, nu plus 2. Onder andere een hartje van de Marine. Dankjewel daarvoor, In My World. Hallo, het is zaterdagochtend hier bij Q-Music met nu dus de Q-top 40. En nu al even mijn beste imitatie van een tienermeisje dat voor de eerste keer de nieuwe hit van Bella K op Q-Music hoort. Dus ik ga even doen alsof ik een tienermeisje ben. Oh my god, I love it, I love it, I love it, I love it. Ja, zoiets. Nieuw. Ja, ik zeg niet zomaar I love it, I love it, I love it. Dat is gewoon de titel van het nieuwe nummer. Zonder spatie ertussen. Als je zo kijkt in de Q-app, hoe het geschreven is, het is gewoon zo echt aan elkaar geschreven. Dat is heel erg Gen Z om te doen. Hè. Op TikTok doet ook iedereen dat. Ja, en het zou zomaar kunnen kloppen, want Bella K, de zangeres van dat nieuwe liedje in kwestie, is 19 jaar. Heel jong, ze is geboren in Texas. Ze kocht haar eerste gitaar ooit voor $50. Daar is ze dan muziek mee beginnen maken. En kijk eens wat ze ondertussen heeft geschopt. Ja, het is wel crazy, hè. Ik vind het wel ook gek. Ze is 19 en ze zingt eigenlijk over stukgelopen relaties. Ze heeft al een volledig album gemaakt. Ik vraag me dan echt af, zo'n jonge artiesten die altijd maar zingen over de liefde die misloopt. Zou dat gebaseerd zijn op waar gebeurde feiten of verzinnen zij dat gewoon? Want allee, als je nu 19 bent, ik had nu nog niet heel veel relaties gehad waar je dan een liedje over kan schrijven eigenlijk. Er zal nogal wat afgeswiped worden op Tinder, denk ik, om zo'n album vol te krijgen. Als je het zelf nog niet gehoord hebt, even de moeite om de radio een beetje luider te zetten nu, want dit is echt zo een rustmomentje op je zaterdagochtend. Prachtig en zeer nieuw op nummer 37. Dit is Bella K.

Elke stuurt een berichtje. Ze heeft een beetje een stem zoals Nelly Furtado. Ja, nu het zegt inderdaad. Het is zo een beetje dezelfde vibe inderdaad. Nieuw op nummer 37, Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Heel leuk. Zeg, het is vandaag zaterdag 2 mei. Het is een verlengd weekend. Ik heb het gevoel dat er veel volk thuis blijft vandaag. Dat zie ik ook in de Q-app. Sarah uit Laakdal stuurt bijvoorbeeld, onze zoon is 3 jaar vandaag. En we hebben een familiefeestje in de tuin met een barbecue. En heel veel andere mensen die ook gewoon lekker thuis blijven vandaag. Ja, ik moet zeggen, op de weg is het ook gewoon kalm. Als je wel nog weg moet, ja, nergens meer dan 5 minuten aanschuiven. Dus dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. Met zometeen een ex One Directioner die ook wel eens de lijm van de band werd genoemd. De lijm. Dat hij altijd alle akkefietjes oploste. Dat is voor zometeen. Eerst krijg je Alesso.

0: Hartjes van onder andere Brian uit Nieuwpoort, Channing uit Herk de Stad en Lilian uit Antwerpen voor Niall Horan en zijn dinnerparty. Moet deze week wel 5 plekken lager komen zingen op nummer 35. Niall Horan. Zeg, en blijkbaar, ik heb het vandaag gelezen, stond die man bekend als het lieveke van de band. Hij heeft vroeger meegespeeld in de band, meegezongen eigenlijk vooral in de band One Direction. Vijf gasten die plots heel beroemd waren. Ja, het waren niet echt vrienden op voorhand, want ze hebben elkaar leren kennen in een show op tv. Maar ja, als je dan beroemd wordt, dan ontstaan er wel wat ego's. Hier en daar wat akkefietjes, denk ik, als je altijd bij elkaar bent. Maar Niall Horan was zo degene die altijd met de voetjes op de grond bleef en die goed overeenkwam met iedereen, met de vier andere gasten. En altijd, als er een akkefietje was, kwam hij to the rescue. En loste hij dat op met woorden en niet met geweld. Is dat niet mooi? We hebben allemaal wel zo'n persoon, denk ik, in onze vriendengroep, die zo heel goed overeenkomt met iedereen en zo altijd een beetje de verbindende factor is. Ik vind dat heel mooi. Shout-out als je zelf ook zo iemand bent. Voilà, bij deze. Zometeen op nummer 34, alles behalve rust. En dat heeft alles te maken met dit deuntje. Ja, je herkent het misschien al een beetje. Het is een sample. Als je op dit moment in de auto zit en de zon schijnt toevallig zo binnen door je raampje op je hoofd, dan ga je zo meteen echt een paar hele mooie minuten tegemoet.
1: Het zijn marktweken bij Jumbo.
2: Verser dan vers en voor de marktprijs, hè.
1: Met nu Jumbo spijribbekjes.
2: Tweede aan halve prijs.
1: Dat is de ja van Jumbo.
3: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
4: Viva, bomba, pataten met saucissen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Brico, Brico City
8: en Brico Planet zijn jarig.
7: Al onze winkels zijn nu zondag open.
8: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
7: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
10: Psst, Karen.
9: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
10: Karen, stapelkorting bij Morris.
9: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
10: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
9: Echt?
10: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
9: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
10: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Is je weekend bij Q.
12: De Q Top 40.
11: 34.

0: Khalid, Dive Into Me met het deuntje van de Nederlandse Bas Bron. Je weet wel, Bas Bron, ook het muzikale brein achter de jeugd van tegenwoordig, die heeft zijn sampletje uitgeleend voor deze Alok. Oh, het is een dikke hit. Hè. Deze week wel één plek minder en nu dus op nummer 34. Zeg, en dit is zo'n hit. Dat is ook een melodietje dat echt goed blijft hangen. En dat is misschien ook wel de reden waarom die al 32 weken lang in jouw Q-top 40 staat. Begin opnieuw.
1: Ik

was een prachtige week in ons landje. Veel zon, heel veel terrasjes ook, denk ik, gedaan. Hier en daar misschien een aperolleke, hè? Of een alcoholvrij alternatief. Dat kan ook natuurlijk, een bruiswatertje of iets anders. Je hebt nog van alles alcoholvrij. Het was genieten in ieder geval. En het was vooral een schone voorbode naar wat nog zal komen deze zomer. Alleen moet ik toch zeggen dat al dat goede weer geen positieve invloed heeft gehad op Kamrad. Ja, je zou toch zeggen, het zijn zowat zomervibes, maar dit is deze week onze diepste daler. Min 15 voor B-Mine. De Q-top 40! Ja, daar luister je naar de Q-top 40 op jouw zaterdagochtend. En deze week las ik trouwens goed nieuws op HLN. Ja, ik vond het wel straf dat ik het op HLN moest vernemen eigenlijk. Het Q-Beach House heeft officieel groen licht gekregen om ook de komende 6 jaar onze constructie daar neer te poten midden op het strand in Oostende. We kunnen vooral ook de deuren openen van ons prachtige beach house, van de studio, van ons terras. Dat gaat blijkbaar altijd met een hele procedure. Ik wist dat niet. Je moet dat dan allemaal laten goedkeuren door de overheid en zo. Maar we zijn geslaagd op ons examen. Dus dat tripje voor deze zomer kan je alvast gaan boeken en dat wordt heel plezant, dat weet je nu al. Je kan dan bijvoorbeeld een lange strandwandeling doen en dan zo halverwege een lekker drankje nuttigen aan het Q Beach House. Dat is leuk. Dit zijn Susan en Freek.

0: zo'n schone videoclip ook bij dit. Ik ontmoet je halverwege. Suzanne en Freek halverwege, deze week op nummer 31. En dat is vijf plekken, of ja, dat zijn liever vijf plekken meer dan vorige week, als dat niet schoon is. Berichtje nog van Kelly uit Tielerode, die zegt woehoe, sunsetconcertjes en cocktails deze zomer. Ja, het is officieel bevestigd, hè. Your Beach House komt er wel degelijk. Het gaat heel plezant worden daar in Oostende.
1: De Q Top 40, overzicht. Nummer 40.
0: Langsgenoteerde Swedish House Mafia, min 9.

komt nieuw binnen. En oh my god, I love it, I love it, I love it, I love it, ja. Zeven plekken minder voor Alesso, Sasha. Ook de dinnerparty van Niall Horan doet het met vijf plekken minder. 34. Min 1 voor Alok, Khalid en dat heerlijke

0: 32.
1: Bazaar, 32e week en nu min 1. Diepste daler deze week, Kamrad, min 15 voor B-Mine.

0: De Q Top 40.
1: Vorige week kwam dit Amsterdamse DJ-duo nieuw binnen in de lijst. En nou is me dat even goed bevallen, zeg. Dikke zomervibes en nu plus 7 dankzij de hartjes van Ludovic uit Wervik. Onder andere Talk To You. Dit is jouw nummer

eerste week en nu opnieuw plus 5. Judith, Self-Made Woman. Ja, ze doet het echt goed. Hij staat deze week op nummer 29. Nog een berichtje van Dieter uit Paal. Die zegt, hallo Timo. Het is 11 uur en ik ben de barbecue al aan het klaarzetten. Want wij gaan vanmiddag vleesjes bakken. Dat wordt leuk, Dieter. Ja, en Jonas uit Lokeren zegt in de Q-app, goedemorgen, wij zijn nu onderweg naar de communie van mijn nichtje aan de andere kant van het land. Oh, genoeg vertier in de auto zometeen, want je krijgt Kygo onder andere. En wie zaterdagochtend zegt, zegt ook Reggie, Laura Tesoro, ze stijgen 5 plekken in de Q-top 40 straks. En de rumors van Thomas Gray op je bord na het nieuws van L.

0: Q-top 40.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur, dat krijg je van Bart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bulterig walvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. Op het WK snoeker is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. 1 uur en 40 minuten. Het was het 14e frame in de halve finale tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yizhe. Er werd 55 minuten lang geen enkele bal gebot. Wu won uiteindelijk het frame en maakte er zo 7-7 van. De wedstrijd wordt vandaag nog verder gespeeld. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien bij maximaal tot 20 graden.
1: Daar gaan we nog niet aan denken, dankjewel Bart. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest, en dat zijn er 6 in totaal, dus dat valt eigenlijk ook wel mee, op de ring rond Gent richting Oostakkers, tussen de Beneluxlaan en Zelzate-Oost. Als je nog op een andere plek stilstaat, dan gaat het daar dus gewoon vlotjes.
0: Timo Birrera.
1: Zeg een heel erg goeiemorgen, lieve vrienden. Het is mei, de bloemetjes in de bloei en dus nog meer beauty around us. Dit is Lost Frequencies.
0: Nummer 28.

vorige week nog onze diepste daler, nu terug plus 1. Somebody like you. Within Temptation, smash into pieces. Somebody like you op 27. De Kill Top 40. Een heel erg goede morgen. Het is zaterdagochtend 2 mei en je luistert naar Q-Music. Ja, we loodsen je door het weekend hè, met die Q-top 40. Op de meeste plekken verschijnt de zon nog wel vandaag. Ik denk ook dat op de meeste plekken in Vlaanderen op dit moment ook de zon vol een bak aan het schijnen is. Maar morgen, oei. Ja, dan slaat het helemaal om, hè. Dan krijgen we regen, hagel, wolken. Dus profiteer er vandaag vooral nog vol een bak van, zou ik zeggen. Chelsea uit Gent is een uitgestelde dag van de uitgestelde arbeid aan het doen vandaag. Ze heeft eindelijk tijd om de tuinissen onder handen te nemen. En ook Stefan uit Tiene die is aan het klussen. Hij zegt derde laag verf voor dit verlengde weekend na de reparaties en het schuren. En dit allemaal met Q op de achtergrond. Als dat niet leuk is, hopelijk zit het bij jou ook dik oké daar. Of je nu aan het werk bent, bezig aan de weekendrush met de kinnekes of gewoon op je gemak, niet te veel gestrest. Je zit in elke situatie goed bij Q. Zometeen de hoogste nieuwkomer in de lijst. En dat is een hit die je zo echt wil meeroepen. Als je alleen in de auto zit, dan heb je dus sowieso een voordeel.

0: somebody else.
1: Steven laat net weten, ik zit niet alleen in de auto. Mijn hondje Flex zit naast me. Telt dat ook? Ja, pak van wel, hè. Pak van wel, ja. Ja, ik zei daarnet dat je een voordeel hebt als je momenteel alleen in de auto zit of bij mensen waar je je heel comfortabel bij voelt. Want er komt een nieuwe hit binnen, de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 deze week. En dat is een plaat, een hit. Ja, die wil je meezingen en die wil je zelfs misschien bijna mee brullen. En het komt goed uit, want de meneer in kwestie is juist gearriveerd. Nieuw. Het is de nieuwe van Cameron Whitcomb, die ken je nog wel, hè? Want het was deze week onze Q-topschijf hier bij Q. De reacties die zijn lovend, kreeg heel veel hartjes in de Q-app, onder andere van Nina uit Lummen. En ik moet ook zeggen, I was today years old. Wel, ik heb vandaag iets bijgeleerd. Cameron Whitcomb is nog best een jonge gast. Die heeft in 2022 meegedaan aan American Idol. Dat is zo'n programma waar je ook moet gaan zingen voor de jury. Beetje zoals The Voice, maar dan kunnen ze je wel gewoon zien. En ik vind het wel grappig, want hij had echt nog een babyface in 2022. Maar wel al de stem van een echte cowboy. Je moet eens luisteren. With low morning sound, way down in the hollow. Ja, mooie stem die man, hè. Zo'n speciaal knikje in zijn stem, heel cool. Hij haalde het tot in de top 20 daar, wat echt heel goed is voor dat programma in Amerika. In de Q-top 40 komt hij nieuw binnen deze week op nummer 25. Het is de hoogste nieuwkomer, doet hij heel goed. Dit is Kingdom of Fear op 25. The

0: snap je wat ik bedoel met dat meebrullen? Je moet echt zo, als je in de auto zit, toch opletten dat je zo niet te hard op je gas duwt. Want ik vind het zo'n leuk tempo. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Het is niet meer de Q-topschijf, maar wel de hoogste nieuwkomer in jouw Q-top 40. Onder andere hartjes van Jarne uit Rotselaar. En ze staat op nummer 25. Hij tenminste, hij staat op nummer 25. De Q-top 40. Ja, ik was al even aan de volgende artiest aan het denken. Dat is wel een zij. Want als jij tickets hebt voor haar concert volgende week vrijdag, dan ben je eigenlijk echt een gelukzak. Ze staat in een veel te kleine zaal, hè. In Vorst Nationaal in Brussel, 8400 plekken. Al ja, dat is een coole zaal. Maar ja, ondertussen, iemand zoals zij hoort toch thuis in de AFAS-doom, zou je denken. Niet met al dat succes, ze heeft al die grote hits, ze heeft een Grammy gewonnen. Ja, als je tickets hebt, prijs je gelukkig. Zometeen zit je wel op de eerste rij, want de mevrouw in kwestie staat op nummer 24.
1: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei oei oei.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
6: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
5: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
7: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
9: Dit is de Q-top 40. Nummer 24.

slim gezien, hè. Iedereen kan dat meezingen, hè. Sha-la-la-la-la. Min 3 voor Max en die Grammar en The Thing I Love op nummer 23. Zeg, stel je voor, je moet voor een tv-opname plots de kleedkamer van Britney Spears gebruiken. Nadat Britney daar ook is geweest, ruikt de kamer dan nog fris of niet? Is het een propere, die Britney, met andere woorden? Ja, Reggie die heeft het meegemaakt. Ik zal zo meteen even het antwoord aan jou laten horen. Eerst krijg je

0: 15e week al in de lijst voor Reggie, Lara Tesoro. Ze zijn echt goed bezig, die twee. Hè? Ja, en Reggie, die is ook Q-DJ. Die was in de 90s ook al goed bezig. Mocht toen optreden tijdens een tv-programma in de UK met Milk Inc. En op onze Instagram vertelt hij wat een maffe ervaring dat eigenlijk was.
1: Ik doe de deur open van de BBC, het gebouw. We mochten naar onze kleedkamer en ze hadden de bordjes nog niet veranderd. Dus er stond niet Milk Inc. op de kleedkamer, maar Britney Spears. Ik zeg ja! Maar dat was de opname ervoor. Maar we hadden nog wel de kleedkamer van Britney Spears. Het rook er nog steeds fris.
0: Het rook er nog steeds fris, dus dan blijkbaar toch een propere. Dat is toch leuk om te weten, hè, dat Britney Spears een properin is. Je kan die volledige video trouwens checken op onze Instagram-pagina. Reggie heeft er zo heel veel gemaakt met echt veel leuke verhalen. Dus als je je vandaag verveelt, dan weet je wat je te doen staat. En het lijkt ook echt een kalme dag vandaag. Geen enkele file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dus als jij zelf wel nog de baan opgaat, dan weet je dat je gewoon vlotjes door kan. Met nu een zanger uit Honolulu, Hawaii. En dat is er ook wel aan te voelen. Hij heeft zijn trompet meegenomen en maakt deze zaterdag nog net een beetje zwoeler. Dit is Bruno Mars.
2: Nummer 21.

0: leuke trompetjes van Bruno Mars, Risk It All, op nummer 21. Zometeen, dan knippen we de lijst in twee met de nummer 20. Eerst nog een berichtje van Christine uit Laakdal, die zegt: wij gaan vandaag naar het eerste communiefeestje van mijn metekindje Lente. Oh, Lente. Proficiat.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Nederlands DJ-duo Another Talk To You gaat plus 7. Ook 5 plekken erbij voor Judith. Ze is nog altijd een self-made woman. Ze heeft het zelf gedaan.

0: 25.
1: Cameron Whitcomb is onze hoogste nieuwkomer.
0: Nummer 24.
1: En Olivia Dean blijft maar zoeken naar haar man, maar ze is de weg kwijt. Min 10. Min 3 voor Max, Andy Grammer en The Thing I Love.

0: 20.
1: Reggie, Lara Tesoro en hun trompet Bound to Be gaat plus 5 deze week.
0: Nummer 21.
1: Ja, en de trompet van Bruno Mars die gaat dan weer...

belangrijk als je zelf nog een carrière ambieert in de muziekindustrie. Even goed luisteren zometeen. Ja, het geheim achter alle hits van Taylor Swift verteld door een goede bron, Taylor Swift zelf. Zometeen na Miles Smith en Niall Horan. What?

0: bij Maarten en Dorothee.
1: Voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen drie van onze kandidaten. Maar we gaan dat niet zelf doen.
2: Eén laatste plek voor de liveshows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
0: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Maandagochtend bij Q. Q-Music.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: De grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Q-music. De Q Top 40, nummer 19.

berichtje van Gitte uit Lanaken in de Q-app. Taylor Swift staat twee keer in de Q-top 40, beste Timo, heel leuk. Maar moeten jullie niet ook eens dat nieuwe liedje draaien van Taylor Swift? Het nieuwe liedje van Taylor Swift, moeten we dat draaien? Elizabeth Taylor heet het. Oei, ja, ik weet van niks, Gitte. Nee, geen idee. Zeker niet de radio opzetten straks om 11:40. Niet doen. Dat is het enige wat ik kan zeggen, ja. Ja, zeg, weet je wat ook wel cool is? Deze maand stond er een heel groot artikel in de New York Times Magazine over Taylor Swift. Het was eigenlijk een interview met Tay-Tay, waarin ze babbelt over haar songwriting. Dus hoe zij dat doet, want ze scoort hit na hit na hit. Ja, als je fan bent van zo de echte betere literatuur, dan moet je even gaan lezen. Dat is heel leuk om te zien. Veel coole weetjes ook. Ze vertelt bijvoorbeeld over dit liedje dat ze in 2017 heeft geschreven. Wel heeft geschreven toen zij zelf 17 jaar was. Ken je wel, hè? Love Story. Ja, waarom heeft ze dat geschreven? Ah, wel. Ze was nog jong, 17. Ze zat boos op haar kamertje boven. Omdat haar ouders boos op haar waren. En zij was ook boos op haar ouders. Al ja, iedereen boos eigenlijk. Haar ouders lieten haar niet op een date gaan met een jongen die, naderhand gezien, eigenlijk veel te oud was. Maar ja, hoe ben je dan als puber natuurlijk, hè? Dan ben je boos. Dus daarom heeft zij Love Story geschreven. Dat is toch leuk om te weten? Die dingen, die lees je daar en ook nog wel cool. Ze vertelt dat ze in haar gsm, in haar smartphone, meer dan 1500 voice memos heeft staan. En soms wordt ze zo midden in de nacht wakker en dan heeft ze een melodietje in haar hoofd. En dan mompelt ze dat melodietje in haar telefoon, dus ze neemt dat dan even op. En dan wordt dat later misschien een liedje en wie weet ook wel een wereldhit. Hoe cool is dat? Ja, ik zou het echt even gaan checken als je fan bent van Taylor en van haar muziek. Het volledige artikel vind je gewoon online. Ja, en als Thomas Gray ooit een idee heeft voor een liedje, dan gaat hij gewoon aan zijn computer zitten en dan maakt hij dat zelf. Dat is ook handig. Dit is Rumors op 18.

heerlijke Jelly Roll, I'm Good. Deze week één plek de lucht in. En zo komt hij terecht op nummer 17 in deze Q-top 40. Het is echt een straffe meneer. In de afgelopen maanden is hij 125 kilo afgevallen en hij heeft nu een nieuwe droom. Hij wil met bloot bovenslijf in een sportmagazine verschijnen. Je weet wel, zo, dan olieën ze zo heel je lichaam in. Zo wil hij verschijnen in een boekje. Ik wens hem dat ten harte toe, die Jelly Roll, deze week 7 plekken de lucht in met I'm Good. Ondertussen nog een kleine oproep van Bianca in de Q-app. Ze is nog maar net wakker, laat ze weten, na de late shift, hè, dus het mag. En ze vraagt, is het eigenlijk weer om met het t-shirt buiten te komen of niet? Want ze kan nog niet meteen naar buiten. Ja, goeie vraag, Bianca. Ik zit hier ook in de Q-studio. De airconditioning staat hier aan. Maar als er op dit moment iemand buiten is, stuur vooral even een audioberichtje misschien in de Q-app van is het niet te koud voor een t-shirt buiten? Mag dat even laten weten, audioberichtje in de Q-app. Dan helpen we elkaar toch een beetje, dat is alleen maar lief natuurlijk.

0: laatste week voor Harry Styles en zijn American Girls. Ondertussen is er ook zowat half bevestigd dat hij gaat trouwen. Allee, dat hij verloofd is. Leuk nieuws. Met zijn American Girls op nummer 15. Ja, Bianca, die kan nog niet naar buiten, maar die wil even weten of het al weer is voor een t-shirt. Dus ik heb even een klein onderzoek gedaan. Even luisteren naar de berichtjes die binnenkomen.
1: Het is buiten zalig met mijn t-shirtje.
0: Oké, voilà, dat was Angelo. Stef zegt nog dit.
2: Het is zo zalig weer buiten dat je gerust in aan mijn blote buiten kunt lopen. Dus die t-shirt, dat hoeft zelfs niet.
0: Ja, dankjewel Stefan. En dan heb je ook nog Eden.
3: Ik ben Eden en... En dat is niet te koud voor een t-shirt.
0: Oh, dankjewel Eden. Voilà, bij deze Bianca ben je weer helemaal mee. We gaan genieten van het zonnetje met nu zonnige muziek van De Bauza. Dit is Magnetic.

genieten zolang de zon schijnt, zeg ik altijd. Dat doen we met De Bauza op nummer 14 in de Q-top 40. Ja, en zometeen, dan volgt ook nog de ontknoping van de lijst. Het laatste uur met daarin nog de 13 beste hits van deze week. We krijgen onder andere opnieuw bezoek van Taylor Swift. Ze staat net niet meer in de top 10 nu. Op zondag wordt er naar de kerk gegaan en op zaterdag zoeken we al een new religion.

0: Q-top 40.
1: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
2: Viva, bomba, patate met saucissen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Goedemiddag, het is 12 uur nieuws met Bart.
4: Goedemiddag. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes. Dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
5: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
4: De sector vraagt om de parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. In Nederland is de natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle. Dat melden lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. En de kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein. Dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezommen.
6: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
4: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien bij maxima tot 20 graden.
3: Dankjewel Bart. Eén file waar je 5 minuten verliest, die staat op de A12 richting grens Nederland. Daar moet je dus exact 5 minuten bij tellen. En dat tussen Stabroek en Berendrecht. Mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, wel goed nieuws, want dan gaat het daar vlotter.
0: Timo Birreda.
3: Ja, en als je gaat lunchen, smakelijk. Je krijgt nu de sterkste stijger, tweede week en plus 13 voor Teddy Swims.

Het is de sterkste stijger deze week. Teddy Swims mag 13 plekken de lucht in en komt zo terecht in het laatste uur van de top 40. Ja, eigenlijk net zoals jij, hè. Want ik wil jou ook hartelijk welkom heten. Straks dan duiken we samen de top 10 in van deze hitlijst. De Q-top 40, die jij trouwens zelf volledig mee in handen hebt door hartjes uit te delen in de Q-app. Dat kan je iedere keer doen als je een liedje hoort waarvan je denkt, amai. Die moet hoger staan in de lijst. Ja, en ook nog wel grappig, Teddy Swims postte deze week nog een video op zijn Instagram. Hij was een tatoeage aan het laten zetten. Op zich niet speciaal. Die man die staat al boomvol, allemaal mooie tatoeages. Maar hij was dan toen in een rijdende tourbus. Dus dat was gewoon een mevrouw die daar een tattoo aan het zetten was. Maar ja, ik kan me inbeelden, als je in een bus zit, dat gaat van links naar rechts, van boven naar onder. Dus een rechte lijn zal het niet geweest zijn, maar ik zeg, die mens heeft al zoveel tattoos op zijn lichaam staan. Waarschijnlijk zal het ook niet echt opvallen. Maar kijk, leuk om te weten. Wij gaan snel door met de lijst, want nu tweede keer Taylor Swift. En ja, zo meteen om 11:40. Goh, dan kom ik precies nog eens Taylor Swift tegen. Dat is voor zo meteen. Eerst Opalite op

0: Vanavond ontstaat Meteor in de Ancienne Belgique. En Brussel, daar gaat hij optreden. Ja, het is daar ook deels in het Frans te doen, hè, in Brussel. En daar zeggen ze dan ook meestal blijkbaar een meteor. Niet meteor, maar een meteor. En dat zeggen ze enkel als die meteor nog in de lucht hangt. Want als de meteor ook effectief de aarde raakt, dan zeggen ze in het Frans une météorite. Dus er zit nog een verschil in ook. Dus het is allemaal nog niet zo gemakkelijk. Ik hoop dat het allemaal goed komt vanavond bij Meteor. Maar dat gaat ongetwijfeld een heel leuke show zijn. Niet nodig gaat plus 1. Staat dus net niet meer in de top 10 op nummer 11. En zometeen dan duiken we wel in die top 10. Krijg je ook nog een nieuwe Q-topschijf voorgeschoteld. Ik ga nog niks zeggen. Maar ja, we gaan alweer naar een zangeres luisteren die we al 2 keer hebben gehoord. Maar het is wel echt een heel leuk nummer. Dus dat is voor zometeen.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Plus 2 voor Miles Smith, Niall Horan en hun Drive Safe.

0: Thomas Gray, Rumors. Een beetje bonken op zaterdag. Hij mag plus 1.
1: Nummer 17.
0: 7 plekken erbij voor Jelly Roll en zijn fantastische zonnige I'm Good.

0: negende week en nu nog eens 3 plekken erbij voor Harry Styles en al zijn American Girls. Nummer 14. Min 1 voor dat catchy Magnetic van de drie Noren. Da Bauza. Teddy Swims is de sterkste stijger. Plus 13, Mr. Know It All. Twaalf. Min 2 voor Taylor Swift en haar Opalite. En Flemming en Meteor mogen er ook weer een plekje bij tellen voor dat niet nodig. Ja, het is één mevrouw die je nu dus, ik denk in een tijdspanne van 40 minuten, voor de derde keer gaat horen. Maar het is wel echt de moeite, dus blijf even hangen.
1: De Q-topschijf.
0: Ja, de Q-topschijf, dat is een nieuwe hit waarvan wij denken bij Q van... dat is wel een leuk liedje. Ik denk dat veel mensen plezier gaan voelen om daarnaar te luisteren. En deze week komt die Q-topschijf van een mevrouw die je dus al eens gehoord hebt. 2 keer om precies te zijn. En ik denk dat we daar volgende week nog wel een notering gaan bijdoen. Want dit is echt heel goed. Ik heb het natuurlijk over niemand anders dan...
2: Hey, it's Taylor Swift.
0: Ja! Het is niet te geloven, maar TT heeft opnieuw nieuwe muziek gemaakt. Het nummer heet Elizabeth Taylor. Het is ontstaan toen ze met haar verloofde in de wagen zat. En de verloofde wist niet wie Elizabeth Taylor was. Ik moet u zeggen, ik zou het ook niet weten. Maar wat? Het is blijkbaar een actrice. En Taylor heeft dan in geuren en kleuren uitgelegd... Het is een actrice. En voor je het wist, vloeide er een woordenbrei uit haar mond... dat eigenlijk ook zo'n liedje had kunnen zijn. En ja, wat doet Taylor Swift dan? Ja, die maakt daar dan een liedje van.
1: Dit is deze week

0: Als je nu denkt, dat heb ik nu nog nooit gehoord. Wel ja, het kan. Het is de nieuwe Q-topschijf sinds 3 minuten geleden eigenlijk. Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ik vind het echt een heel leuke vibe. Gemengde reacties in de Q-app. Sommige mensen zijn grote fan, sommige mensen zijn niet zo'n grote fan. Maar kijk, je moet dat soms een beetje tijd geven. Dus je gaat hem nog vaker horen op de radio. En dan kan je over een paar dagen echt je oordeel vellen. Zeg, dat Sienna Spyro goed kan zingen, dat wist je al natuurlijk. Die vrouw heeft een stem als een klok. Maar weet je nog welke andere verborgen talenten ze met zich meedraagt? Ja. Het heeft iets te maken met een klein blauw monstertje. Vertelt je zo meteen na Bibi Rexha op nummer 10.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Ik ben vergeten hoe een tool prijkt. Doei!
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
8: Met echte astronauten en shows van onder andere
9: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
10: En ook met Lieve Schijn
11: en Hattie Helsmotel.
12: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
13: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q Music en VDM.
14: Q Music.
15: Dit is je weekend bij Q.
14: De Q Top 40.
15: Nummer 10.
16: Deep in

0: De prachtige Sienna Spyro, Die on this Hill, zakt van nummer
1: 6
0: naar nummer
1: 9.
0: Ja, dat wel. Maar het is wel nog altijd een heel mooi liedje. En ik kwam deze week toevallig een video van haar tegen op TikTok. Ik vond het echt grappig. Ze zat in een taxi, Sienna Spyro. En in die taxi wilde ze graag haar verborgen talent tonen aan de camera. Het heeft iets te maken met een klein blauw monstertje. Ik heb het hier over dit monstertje.
2: Ohana betekent familie. Familie betekent niemand
3: wordt achtergelaten.
4: Ja.
0: Stitch van de Lilo en Stitch. Hè, dit was de Vlaamse versie, maar je hebt ook een Engelse versie natuurlijk. En dat lijkt daar heel veel op.
4: Dus die babbelt een beetje zo.
0: En dan moet je eens even luisteren naar dit hier. Dit is Sienna Spyro.
5: Ohana means family. And family means nobody gets left behind. Forgotten.
0: Ja, voilà, dat was het eigenlijk. Ja. Een coole partytrick, maar ik moet nu wel zeggen, als ik het nu nog eens hoor, denk ik van ja, ça va, we kunnen het allemaal, denk ik. Hè.
4: Je moet gewoon een beetje zo babbelen.
0: Wat ik wel heel cool vond, ik zat gisteren op café met een paar Nederlanders. En die waren er een sport van aan het maken om zo goed mogelijk Kabouter Plop na te doen. En dat was echt heel grappig, want ja, het zijn allemaal Nederlanders. Ik heb het even opgenomen, je moet eens luisteren. Dit is een Nederlander die Kabouter Plop probeert na te doen.
6: Dag ploppertjes, tot de volgende keer.
0: Ja, niet slecht hè. Snel door naar de nummer 8. J-Lo, die mag je niet te lang laten wachten bij deze 7.

Lopez en Save Me Tonight op nummer 8. Even kijken op de weg. Ja, ondertussen zijn alle files opnieuw opgelost. Dus dat is alleen maar goed nieuws. Als jij vandaag nog de weg op moet, dan weet je dat je geen extra tijd hoeft in te calculeren. Zometeen op nummer 6 een hit die vorige week nog in de top 3 stond. En nu tuimelt ze boem pardoes naar beneden. Eerst nog Maxime en Babette. Dit is Hoe Dan Ook.

0: Het is je nummer 1 van 2 weken geleden, je nummer 2 van vorige week. En nu op 6, Shakira en Zoo-oe-oe. Ja, wel nog altijd de happy song bij uitstek natuurlijk. Hè. Kindjes vinden het altijd leuk op de achterbank. Dus als jij zelf nog denkt van ah, die Shakira moet toch terug omhoog, dan kan je gewoon even een hartje gaan uitdelen via de Q-app. En wie weet stijgt ze volgende week weer vol een bak. Wie zal het zeggen? Ja, zometeen moeten we wel nog even terug naar gisterenavond. Ja, het is niet omdat het dag van de uitgestelde arbeid was dat er geen vrienden van de vrijdag paraat stonden voor jou. Dus zometeen wil ik gewoon even kijken of jij op het lijstje staat van QDJ Bert de Kok deze week. Is goed, we gaan het zometeen gewoon even snel checken.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen en Sven gaat naar amazon.com.be om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro. Check, check, check. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Comfort waarop je kunt vertrouwen met prijzen waarop je kunt rekenen? Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
7: Ja.
6: Bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor wie vanavond bij VTM niet kwik is in de quizduels, is er geen plaats meer op de floor. En VTM 2 drukt het gaspedaal helemaal in voor de tv-première van Gran Turismo. Vanavond bij VTM en VTM 2.
9: De Q Top 40. 5.

0: Liam Dert, die zo meteen om 1 uur op de radio is. Die is net gearriveerd. En ik zie dat de deur hier nog open staat van de studio. En ik was echt keiluid aan het meezingen met Somber. Dat is niet zo handig natuurlijk. 1 plek minder voor Homewrecker staat op nummer 5. En nu eens even kijken of jij op dat lijstje staat. Het lijstje van QDJ Bert de Kok. Want die wensen we elke vrijdagavond in Vrienden van de Vrijdag een fijn weekend. Al ja, de meeste mensen wensen hij een fijn weekend. Sommigen ook niet. Ja, ik weet niet hoe hij dat bepaalt eigenlijk. Ik zou hem dat eens moeten vragen. Maar we gaan even samen luisteren of jij er deze week ook bij zit.
1: Maar eigenlijk wensen iedereen een fijn weekend hoor. Behalve mensen die filmen in attracties.
2: Ik vind dat heel gevaarlijk.
1: Dat is toch... Die een grip in hun handen. Dan ook mensen wiens 2 voorste tanden nep zijn. Mensen die verslaafd zijn aan smurfenkoeken.
2: Verslaafd?
1: Ja. Inge. Sorry. Ken jij een Inge?
2: Zeker. Een hele toffe.
1: Een hele toffe, maar ze heeft geen fijn weekend.
2: Ja.
1: Mensen die groter zijn dan 1,85 meter. Dat is erover, hè, mannen. En tot slot mensen die vandaag hebben geschilderd.
0: Ah ja, voilà. Ik ben 1,73 meter, denk ik, of zo. Dus ça va wel. Maar wel, shout-out naar alle Inges. I love you. En ook alle grote luisteraars vanochtend en vanmiddag. We love you, hè. Met Q, echt waar.

Juste, Jack Style, Jan, Turn the Lights Off. Het is een 10e week in de lijst. Deze week 1 plek naar omhoog. En nu dus heel dicht bij die top 3. En die top 3 die is helemaal door elkaar geschud. Ja, want Bruno Mars die gaat terug 5 plekken de lucht in met I Just Might en komt zo op nummer 3 terecht. Ondertussen nog een berichtje van Leen die zegt: het is gebeurd. Het is de eerste keer dat ik geen fijn weekend krijg. Ik ben 1,86 meter. Leen, we love you. Echt waar.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is onze nieuwe nummer 2, want vorige week stond ze nog één plekje lager op nummer 3. Zometeen, dan krijg je nog de nieuwe koning. Ja, niet de nieuwe koning, want was die vorige week ook al. Maar wel opnieuw de koning. Eerst nog even kijken wat de boekhouding heeft gedaan. Hè.
1: De Q Top 40, overzicht, nummer 10.
0: Plus 5 voor Bebe Rexha en Faithless, New Religion. Sienna Spyro, Die on This Hill.

en Guetta gaan min 1. Beste Belg, Maxime en Babette. +2 voor hoe dan.

0: 6.
1: Min 4 voor de Zoo Oe Oe van Shakira Shakira deze week.
2: Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a 4 into a zoo.
1: 5. Ook Somber moet een plekje afgeven. Min 1 voor zijn home wrecker.

Juste, Jack Style, Jon, plus 1. Bruno Mars gaat opnieuw 5 plekken de lucht in met zijn I Just Might.

0: En goedemiddag, het is 1 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemiddag. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes. Dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
2: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond de parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade, die is er. Maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
1: De sector vraagt om de parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt Iran. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. Acteurs die met artificiële intelligentie gemaakt zijn, zullen geen Oscar meer kunnen winnen. Dat heeft de Oscar-academie aangekondigd. Er is veel te doen rond het gebruik van AI in de filmwereld, onder meer rond de AI-actrice die een Nederlandse onderneemster creëerde. De Oscar-academie benadrukt wel dat het gebruik van AI toegestaan blijft. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien bij maximaal tot 20 graden.
0: Oké, nog even genieten van die zon. Dus. Twee files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de A12 naar Nederland. 7 minuten extra tussen Stabroek en Berendrecht. En op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar afgesloten. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Vanavond bij Q.

0: Complicated by Q. En daarvoor Ed Sheeran, die had alles behalve ingewikkelde instructies voor zijn kapper deze week. Want Ed Sheeran die is voor een buzzcut gegaan. Een broske. Weg rode manen, enter nieuw hoofdstuk in het leven van Ed Sheeran. Want naar eigen zeggen hoort bij zijn nieuwe kapsel ook een nieuwe fase. Iets van new hair, new me of zo. Maar of daar ook nieuwe muziek bij hoort, dat weten we nog niet. En de nieuwe coupe van Ed Sheeran, die brengt ons meteen bij de volgende artiest. De bekendste kale knikker uit de Vlaamse muziekscene, Milo. Het was al een tijdje vrij stil rond hem. Hij zit ook gewoon heel ver. Hij heeft de Belgische driekleur al een paar jaar ingeruild voor het land van de Stars and Stripes. Milo die woont al een tijdje in de Verenigde Staten, in Los Angeles. Maar, hij is ons niet vergeten. En heeft samengewerkt met een Belgische DJ, DJ-licious. Het nummer heeft als boodschap dat je het kind in jou nooit mag verliezen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En daarom hebben DJ-licious en Milo Forever Young gemaakt. Summer vibes incoming.

je je forever young voelt, dan wil dat waarschijnlijk zeggen dat je op papier niet meer zo piepjong bent. Maar dan weet je misschien wel wat er exact 40 jaar geleden op deze dag gebeurde. Just remember, we're forever young. Bij ons in ons land. Dus pak je mentale schub, graaf even in je geheugen en dan kom je misschien terug bij 2 mei 1986. Vandaag is 2 mei, vooral de dag na de dag van de arbeid. We hebben gisteren met Q heel Vlaanderen volledig klusvrij gemaakt. Dus vandaag mag het wat rustiger, hè? Een beetje con calma. Dit zijn Daddy Yankee en Snow. Back your music. Run.

0: bij Maarten en Dorothee.
1: Voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen drie van onze kandidaten. Maar we gaan dat niet zelf doen.
2: Eén laatste plek voor de liveshows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
0: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Maandagochtend bij Q.
3: Q Music.
4: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
6: Zeg de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
7: Ah, de honey mustard.
6: En ja? Zonnebril.
7: Voor de zon.
6: Daar heb ik eens.
7: Hoe?
6: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalprijs van maar €3,39.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Brico, Brico City
13: en Brico Planet zijn jarig.
12: Al onze winkels zijn nu zondag open.
13: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
12: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

end of the world. Dat is wat de mensen dachten vandaag 40 jaar geleden. Want toen vloog de radioactieve wolk uit Tsjernobyl boven ons land na de kernramp daar. Vandaag is de muziek bij Q het enige radioactieve dat je tegenkomt. En die straalt zoals altijd. Met zometeen Wiz Khalifa en Charlie Puth en hun prachtige See You Again. En eerst Topic en Nico Santos met The Body. Een van de zomerhits van vorig jaar.

0: This Girl Is Mad. Ja, de wolken zijn niet de enige die op onweer staan vandaag. Alanis Morissette en You Oughta Know. Ja, dat was ook de ex-vrouw van Wiz Khalifa, de rapper. Ze zaten in een vechtscheiding tot ze dit nummer hoorde. Herinnerd werd aan zijn zachte kant en bijdraaide. Dit is See You Again van Wiz Khalifa dus, samen met Charlie Puth.
1: It's

0: voor Laura uit Hofstade doet dit nummer aan haar oma denken. Ze was net gestorven toen het uitkwam. En Sakina uit Aalst is jarig vandaag. Ja, zij mag daardoor gratis naar het Huis van Alijn, dat is het museum in Gent. Ja, dat bestaat 100 jaar vandaag en alle jarigen op 2 mei die mogen daar gratis binnen vandaag. Intussen 1 over half 2, 1 file maar op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest nu. Dat is op de A12 richting de grens met Nederland. 10 minuten extra tussen Stabroek en Berendrecht.
1: Liam Dert.

0: van Adele. Dinsdag is ze jarig. Ze wordt 38, Adele. Ja, en bij Adele is haar leeftijd toch nog net iets belangrijker dan bij andere artiesten. Want ja, ze noemt haar albums altijd naar de leeftijd waarop ze de dingen in de nummers heeft meegemaakt. Haar laatste album was 30, 30. Dus ja, over hoe ze zich rond haar 30ste voelde. En ze zou een nieuw album hebben geschreven over de nieuwe liefde vinden. En als je weet dat ze ja, rond 2022 ongeveer verliefd werd op haar huidige man, dan gok ik dat het album 34 of 35 of zo zal heten. Enfin, dat is gokken, we zullen het binnenkort wel horen. Genoeg hypotheses voor nu, wat ik zeker wel weet, is dat de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 uit is. En die staat boordevol Q-artiesten. We gaan het er straks over hebben.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een meld.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
5: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
7: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
8: Psst, Karen.
7: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
8: Karen, stapelkorting bij Morris.
7: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
8: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
7: Echt?
8: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
7: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
8: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

Let's go and something. Ja, volgens mij is dit het mooiste weekend van het jaar. Ja, misschien niet helemaal wat het weer betreft, maar sowieso wel qua timing. Want we zitten al ver genoeg van de winter. En we hebben ook nog tijd genoeg om naar de zomer uit te kijken. De lente op zijn maximum. Of zoals Berre het zegt, how beautiful this life is.

0: Zometeen neem ik je mee door de soundtrack van de Devil Wears Prada film. Die is sinds gisteren uit en die loopt letterlijk over van de Q-artiesten.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En ook deze zangeres is nieuw bij Q. Bella Kay en I love it, I love it, I love it. Q sounds better.

0: fuck, hè.
1: Volgens Michael de Uitleden lijkt de stem van deze Bella Kay op die van Nelly Furtado. Ja, ik hoor het eigenlijk wel. Sinds dit weekend kan je gaan kijken naar The Devil Wears Prada 2 en daar hoort ook een soundtrack bij. Een album met maar liefst 13 nummers. En het zijn niet de minste heerlijke songs van stuk voor stuk topartiesten, Q-artiesten ook. Onder andere Olivia Dean is erbij. We could be nice to each other. In haar gekende soul-y stijl. Ook Sienna Spyro hoor je op de soundtrack. En jawel, ook Miley Cyrus die heeft een nummer gemaakt. Ja, je herkent ook meteen dat dat van Miley Cyrus is, hè? Dan is er ook nog Lady Gaga, die trouwens ook een rolletje in de film speelt.

hebben alle popdivas van het moment verzameld op één album voor één film, The Devil Wears Prada. En tegelijk blijft ook de stijl van elke artiest wel echt overeind, hè. Ook Dua Lipa is er dus bij. En nu hoor je ze op Q met Illusion.

0: Pruivies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Het is bijna 2 uur. Goedemiddag. Nieuws hoor je van Bart.
3: Goedemiddag. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in De Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Kaluwe.
4: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren, in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. Nou, waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
3: Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt Iran. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de derde plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moksam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien bij maximaal tot 20 graden.
2: 2 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent op de E17 moet je 10 minuten bijtellen tussen Deinze en Zwijnaarden. En op de A12 richting de grens met Nederland 7 minuten extra van Stabroek tot Berendrecht. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je minder dan 5 minuten.
5: Vanavond bij Q, de Dance 30 met Reggie.
6: Dat zijn de grootste dancebeats
5: en de vetste clubtracks.
7: You know we can't get enough.
5: De Dance 30. Elke zaterdagavond vanaf 9 uur.
7: Rito staat
5: bij Q.
8: Music.
5: Liam Dert.
2: Hoe dit weekend nog langer maken door alleen maximum hits te draaien met zometeen de grootste hit van Zara Larsson na Martin Garrix.

de subtiele product placement als zij een dag gaat shoppen op de Meijer, weet je waar ze binnen gaat voor haar kleren en badballen. Je hoorde Zara Larsson met Lush Life. Ja, en dat is meteen ook je reminder als je nog niks hebt voor volgende week. Het is vandaag het moment om naar de winkelstraat te gaan en iets voor je mama te kopen. Moederdag is volgend weekend al. Maya uit Heusden die pakt het slimmer aan. Geen cadeau uit de winkelstraat. Zij heeft een weekend Parijs geregeld met haar mama. En dat is misschien wel het mooiste cadeau, hè, dat je kan geven. Je tijd. Is er iets dat mama's liever willen eigenlijk? Maroon 5 komt eraan. Eerst een trigger warning. Dit nummer is heel aanstekelijk. Stay.

0: dit nummer braken ze ooit door. Maroon 5 en This Love. Op mijn gsm heb ik een notitie met als titel Gaten in de markt. Dat is een lijst van business-ideeën die volgens mij nog niet bestaan. Ik heb elke week wel een nieuw idee. Ja, dat dan nooit uitgevoerd wordt. Enfin, zeg nooit nooit. Dus ik ga het ook niet te veel delen, zodat niemand met mijn idee kan gaan lopen natuurlijk. Maar, ik ga er toch één delen. Eentje. Want ik heb vorige week, toen ik in Nederland was, een concept gezien op een kermis dat volgens mij bij ons nog niet bestaat en wel zou kunnen werken. Zo meteen meer.
1: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
2: Viva, bomba, pataten met saucissen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1+1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
6: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
5: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
7: Je hebt deals? En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

Cry Baby. You can keep on crying, baby boy. Van Clean Bandit en Anne-Marie. Vorig weekend was ik in Amsterdam op Koningsdag op elke hoek in elke gracht iets te beleven. So you can keep on crying, baby. En daar hoorde natuurlijk ook een kermis bij met een reuzenrad. Dat is op zich niet zo speciaal. Maar je had ook iets te doen in dat reuzenrad. Bijvoorbeeld, het reuzenrad was rond de middag ook een pannenkoekenhuis. En je kreeg een rondje de tijd om je pannenkoek op te eten. 's Avonds kon je ook een aperol bestellen. En in de namiddag werd het een schaaktoernooi, waarbij je speelde tegen een soort van schaakkampioen die beneden aan het rad stond, die dus de ene zet na de andere deed. En jij had dan een rondje de tijd om na te denken over je volgende zet. Ja, meestal vind ik een reuzenrad vrij saai. Dit concept? Superleuk, ga ik onthouden. Dus aan alle reuzenrad-uitbaters die nu zouden luisteren, ga ervoor. Ik koop meteen een ticket. En terwijl ik op het reuzenrad zat, hadden de mannen van Bazaar een net iets andere nacht in Amsterdam, als ik het zo hoor.

iedereen die support kan gebruiken vandaag. Omi en cheerleader. Voor Jolan uit Maasmechelen bijvoorbeeld, die daarnet het tekstje dat hij moest zeggen tijdens een vormsel vergeten was. Of voor Sasha uit Opwijk, die net zijn auto gewassen had toen het begon te stortregenen. Maar evengoed voor Pieter uit Stade, die nu pas voor het eerst zijn gras maait na de winter en er met zijn machine gewoon niet doorgeraakt. Well, you can do it. En zelfs al loopt het mis, je hebt het tenminste geprobeerd. Dat is ook de boodschap van het volgende nummer. Pink en

0: Willy William en Tom Petta. Het gaat traag op de E17 naar Gent. 10 minuten extra tussen Deinze en Zwijnaarden. Op de ring rond Gent richting Mariakerke. 7 minuten extra tussen Beukelaan en Gent Watersportbaan. En op de A12 richting de grens met Nederland. 5 minuten erbij tussen Stabroek en Berendrecht. Als je nog op een andere plek in de file staat op dit moment, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Liam Dert.

Milk Inc. en Unstoppable. Reggie hoor je vanavond op Q. Met de beste dance tracks van het moment in de Dance 30. Vandaag is het 40 jaar geleden dat de radioactieve wolk afkomstig uit Tsjernobyl boven ons land vloog. Ja, dat is op zich niet zo'n leuke herinnering. Maar door dat op te zoeken, ben ik wel op een wist je datje gebotst. Want wist je dat er één fruitsoort die we heel veel eten radioactief is? Welk stralend stuk fruit dat is, hoor je zo meteen. Doe maar een gok in de Q-app. It's The Weeknd en In Your Eyes by Q.

0: nerdlandfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de CarPass met kilometer- en onderhoudshistoriek en nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpass.be.
2: Het zijn marktweken bij Jumbo.
3: Verser dan vers en voor de marktprijs, hè?
2: Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo. Q-music.

Shawn Mendes. Het is muisstil rond hem. Hij lijkt met de noorderzon verdwenen. Geen posts meer, geen concerten. Ik zou bijna naar de cel vermiste personen stappen voor hem. Och, arme. Swat, welk fruit dat we elke dag eten, is ook radioactief? Irina uit Mol die zegt pruimen. En Elke uit Bornem die denkt aan kiwi. Ja, ik snap het. Het ziet er inderdaad wel een beetje radioactief uit. Maar Sandro uit Aalst, die had het juist. Eet te veel banaan en je bent eraan. Ja, een banaan is een klein beetje radioactief, maar zo weinig dat je 45 miljoen zou moeten eten om een dodelijke dosis straling binnen te krijgen. Dus ja, bij zoveel bananen denk ik dat er iets anders banaan de hand zal zijn dan te veel straling.

0: in de auto gisteravond bij zonsondergang en dan dit nummer. Echt een vibe. Echt aan te raden. Another N54 Ultra met Talk to You. En ook gisteravond het allerlaatste concert van Pommelien Thijs in de AFAS Dome. Nog even nagenieten nu.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik...

drie uur een vooruitblik naar Moederdag met Meteor. Op huisbezoek bij Rosé en Bruno Mars in hun appie. En ook de Swifties komen aan hun trekken. Eerst Alex Warren. You sounds better with you. Hear the clock ticking on the wall.

0: halve minuut over drie en je hoort Bart met het nieuws.
1: Goedemiddag. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Kaliwee.
2: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. En waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
1: In Laken in Brussel zijn drie mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond. Dat meldt de politie. De drie werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de derde plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moxum en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien bij maximaal tot 20 graden.
0: Voorlopig is het hier in Vilvoorde nog zonnig. Benieuwd hoe lang dat nog gaat duren. Dankjewel Bart. Drie files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de ring rond Gent richting Mariakerke. Een kwartier extra tussen Flanders Expo en Gent Watersportbaan. Richting Gent E17, 7 minuten erbij tussen Deinze en Zwijnaarden. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 5 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Oost. Als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je minder dan 5 minuten.
3: Vanavond bij Q.

lijkt het wel een beetje op als ik probeer te dansen. Ik stond duidelijk niet in de rij toen ze de genen voor ritme hebben uitgedeeld. Maandag bij Maarten en Dorothy. Drie mensen met iets meer ritme. Want er komen drie kandidaten van The Voice Comeback Stage zingen. De kandidaten die Maarten en Do hebben opgevist. Maar ze hebben slechts één ticket. En ze zijn daar ook niet verantwoordelijk voor dat ticket. Want jij mag dat uitdelen maandag door te stemmen in de Q-app. En vrijdag beginnen dan de liveshows met die kandidaat. Music. Nu een trio dat sinds vorige week Gone Gone Gone is uit de Q-top 40. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. We

0: van de weinige mensen die een straat naar hem vernoemd heeft bij leven. De Bruno Mars Drive bestaat sinds kort in Las Vegas. Hoe kan je als wereldberoemde artiest dealen met roddels en geruchten? Ja, door er een nummer over te maken met een beetje zelfspot. Het liefdesleven van Taylor Swift is al jaren een hot topic. Ja, ze heeft er ook wel al een paar versleten. Maar oké, het gaat vaak te ver. En ze leest dat natuurlijk zelf ook allemaal in de pers. En daarom heeft Taylor daar nu een nummer over. Genoemd naar een actrice die vroeger ook tientallen jaren in het vizier van de roddelpers stond. Door haar bewogen liefdesleven met maar liefst 8 huwelijken. En die actrice heeft ook nog eens dezelfde naam als Taylor Swift. Dit is haar nieuwe, Elizabeth Taylor.
1: Dit is deze week

leuke week voor de Swifties, hè? Want Taylor Swift is de artiest die je deze week het vaakst hoort op Q. En terwijl Evie uit Liedekerkje blij is dat het gaat regenen, want zo heeft ze minder last van haar pollenallergie, ben ik vooral blij dat ik een van de weinige fruitsoorten die ik kan eten, dat die terug overal te koop zijn. Ik ben ja, allergisch aan ongeveer een halve fruitwinkel, maar aardbeien, die mag ik zonder problemen eten. En ze staan in veel winkels ook nog eens aan 1+1. Dus sla je slag. Dit nummer doet mij dan weer altijd aan sappige sinaasappels denken. Die mag ik gelukkig ook eten. Dit is Editors met Papillon.

Voor wie het alfabet nog altijd niet kan opzeggen zonder het te zingen, was dit nog eens een goede oefening. Gail en A, B, C, D, E, F, U. Het is ondertussen 4:01. Twee files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een kwartier bijtellen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En op de ring rond Gent richting Mariakerke 11 minuten extra ter hoogte van de Gent Watersportbaan. Dat komt door een ongeval daar. Als je nog op een andere plek in de file staat op dit moment, verlies je minder dan 5 minuten normaal.

0: Vandaag hebben we nog niet het gevoel dat de zomer dichtbij is. We moeten even door de zure appel bijten. Veel regen volgende week. Maar daarna krijgen we dan wel een extra groene lente natuurlijk. En dan zijn de woorden van Lost Frequencies terug op zijn plaats. So Much Beauty Around Us. Dat is zijn laatste single en je hoort hem zo meteen. Eerste nummer dat hopelijk over bultrug walvis Timmy gaat nu hij terug in de volle zee zwemt. Survivor.
1: Maandag bij Maarten en Dorothee.
2: Voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen drie van onze kandidaten. Maar wij gaan dat niet zelf doen.
3: Eén laatste plek voor de liveshows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
1: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Maandagochtend bij Q. Q-Music.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet zijn jarig.
4: Al onze winkels zijn nu zondag open.
5: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
4: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Viabelle 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris XL.
7: Laat ze zien zijn.
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

praat jij soms tegen jezelf, zo je gedachten luid opzeggen? Blijf dat dan vooral doen, want onderzoek heeft aangetoond dat je dan beter presteert en ook positiever blijft. Einstein die deed het en blijkbaar doen Michelle Obama en Oprah Winfrey het ook. Dus, aan mijn lief, die mij vorige week betrapte op tegen mezelf praten en zwaar judgde, dat is dus niet zo raar, hè? Let wel op met wat je zegt, want er kan altijd iemand in de buurt zijn. Je doet het vaak zonder te beseffen. De gedachten van Ed Sheeran, die klinken zo, thinking out loud.

Afrojack en Allo Black. Mocht je nog geen moederdag cadeau hebben, ten eerste foei. En ten tweede no worries. Want Doreen die heeft zo meteen een heel goede last minute cadeautip. Het is echt iets heel leuks dat ze gaat aankondigen. Eerst is er vlak voor het nieuws van 4 uur nog iemand die zich wil voorstellen.

0: Servos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is ze!
3: De Vos Lemmes. Het is 4:00 geworden. Goedemiddag, hier is Bart met het nieuws.
4: De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden. Na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Collega Quinten Evers.
5: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
4: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In Laeken in Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond. Dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Iran stelt nu zelf eisen voor deelname aan het WK voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA moet de veiligheid van de Iraanse spelers garanderen en uitspraken van de Amerikaanse president Trump strenger veroordelen. Die had voorgesteld om Iran te vervangen door Italië. Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in de VS, Canada en Mexico. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. En in play-off 2 van ons voetbal begint Westerlo rond deze tijd aan zijn wedstrijd tegen OH Leuven. Als Westerlo wint, springt het voorlopig naar de leiding. Na enkele minuten is het nog 0-0. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien bij maxima tot 20 graden.
3: En er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten moet je daar extra rekenen tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En dan nog tot slot eentje op de ring rond Gent richting Mariakerke. 5 minuten erbij tussen de Beukelaan en Gent Watersportbaan. Komt daar door een ongeval uitkijken dus. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
6: Vanavond.

0: het haar beter even zelf laten zingen. Je bent deze zaterdagnamiddag niet in het gezelschap van Naomi. Wel van mij, Doreen. Dus hello, hello. QDJ Naomi is er even tussenuit, maar ook niet helemaal, want ze heeft mij een opdracht meegegeven. Het is te zeggen, zometeen ga ik iets heel tofs aankondigen dat jij kan winnen. Maar eerst is het aan Cameron Whitcomb. Die ken je al van zijn prachtige Medusa. Misschien even ons geheugen opfrissen. Deze. Maar hij heeft ze aan de kant gezet. En dat voor deze.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dus doei Medusa, het is welletjes.

0: lekker dat. I like it. Om op deze zaterdagnamiddag iets heel tofs te mogen aankondigen. Want wil jij er graag binnenkort eens tussenuit? Niet te ver, maar wel in de prachtige natuur van de Ardennen. Ook niet alleen, nee, nee. Er is plaats voor een paar vrienden erbij. Klinkt dat nu als muziek in de oren? Wel, dan heb ik iets voor jou.
1: Nerdland Festival gaat intergalactisch. Met

0: Plotfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks voor maar 1,50 €. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. Q Music.

Robin Schulz, hoorde je. 39 is hij geworden deze week. En ja, zijn berekeningen kloppen niet. Hij gaat pas onder om 9 uur vandaag. Want het is hartje lente. En als jij er graag binnenkort eens tussenuit gaat, QDJ Naomi van der Poorten fixt dat volgende week in deze show. Want jij kan een handjevol tickets winnen naar de Grotte van Han. Die tickets kunnen van jou zijn door mee te doen met haar spel Ik ga naar de Grotte van Han en ik neem mee een bv. En het is aan jou om te raden dan wie dat is. Hou ze dus goed in de gaten als jij dat weekendje Ardennen wel ziet zitten. Jamilia staat hier klaar. Je hoort ze na Niall Horan. En het is aftellen voor de man, want binnen een dikke maand laat hij zijn album op ons los. Waaronder deze die hij net de wereld heeft ingestuurd en de titel van zijn album draagt.

onze noorderbuur Duncan Lawrence en Arcade. Het was daar feest afgelopen maandag in Nederland, want Koningsdag is daar weer gevierd. 16:30 intussen, dus we gaan ook eens kijken of het hier feest is op de snelwegen. Het valt gelukkig wel goed mee. Er staan twee files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 22 minuten extra rekenen tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. En dan nog eentje richting Gent op de E17. 6 minuten erbij tussen Deinze en Zwijnaarden. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Dus nu Offenbach en Miles.

0: slapen ook al op hete kolen. Want zoals ze zelf zeggen, twee keer knipperen.
1: Time flies, it don't blink twice.
0: En de zomer zal voor de deur staan. Junior! 26 juni, duidt die datum maar al, met een grote rode cirkel rond aan in je agenda voor de Q-Fate Party. En nadien verhuizen we de hele studio en inboedel naar Oostende, want dan zitten we twee volle maanden tussen de cocktails op het Q-Beach House. Wat een vooruitzichten, hè? Nu Katy Perry bij Q. En die heeft de lentekriebels duidelijk ook goed te pakken, hoor.

Voor hem minder goed nieuws, want hij is de diepste daler deze week. Maar ergens in de UK is er beter nieuws op komst. Het is aan het gebeuren. Dua Lipa is terug in de studio gespot. Waarschijnlijk omdat ze volop nieuwe bangers aan het schrijven is, zoals op haar laatste album.

vol met hits. En ook zelfs deze. Illusion. Maar die nieuwe muziek is gelukkig geen illusion, want gisteren deelde ze een sneak peek op haar sociale media. En gelukkig maar, want ik dacht dat ze te druk had met de hobby van George Clooney over te nemen. Ze is natuurlijk het nieuwe gezicht van Nespresso. En nu ook op Q met Physical is hier Dua Lipa. Hele goede namiddag.

Judith hoorde je net Back You en dat met haar. Sinds eind april kan je de film Michael in de bioscoopzalen gaan kijken. En luisteraar Danne liet daarnet weten in de Q-app dat ze die vanavond gaat checken. Ook Christine uit Pajottengem was heel benieuwd en stuurt... Ja, die film Michael was supergoed. Dus stel dat het ook nog op jouw planning staat. Morgen vroeg bij QDJ Robbe kan je weer cinematickets scoren. En dat tijdens het spel Alles of Niks. En de weekends nadien is het met mij te doen. Dus als je binnenkort eens wilt quizzen voor cinematickets...

0: bijna 5 uur geworden. Het nieuws hoor je van Bart.
1: Goedemiddag. De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden. Na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Collega Quinten Evers.
2: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
1: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In de gevangenis van Wortel in de provincie Antwerpen is een gevangene gisteravond over een omheining gekropen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens de lokale zender RTV wou de man een pakket oppakken dat over de gevangenismuur was gegooid. Het gevangeniswezen laat weten dat hij een gepaste straf zal krijgen. Het is nog niet duidelijk wat er in het pakket zat. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en Rechtoever en het treinstation. En de trein is daar één van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog eens kunnen blijven verplaatsen.
1: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft 2 activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn 3e ritzege gepakt in de wielerronde van Romandie. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipowitz werd 2e. De Spanjaard Pablo Castrillo werd 3e. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van Romandie. En in play-off 2 van ons voetbal is Westerlo bezig aan zijn wedstrijd tegen OH Leuven. Als Westerlo wint, springt het voorlopig naar de leiding. Bij het begin van de tweede helft is het daar 0-3 voor OHL. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien bij maxima tot 20 graden.
0: En er staat momenteel 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je nog 9 minuten extra tellen tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
4: Vanavond bij

0: met halverwege op deze zaterdag 2 mei. Gisteren was het dag van de arbeid. En wij bij Q hebben die dag weer omgetoverd tot dag van de uitgestelde arbeid. Een dag waarop we met een clubje Q-DJ's heel Vlaanderen rondrijden om daar uitgestelde klussen aan te pakken. Het was mijn eerste editie dit jaar dat ik mee op pad ging. Wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb een tv opgehangen, lampen geïnstalleerd, een trampoline uit een put gehaald, een deur mee in elkaar geknutseld en dat allemaal met een professionele klusser aan mijn zijde. En ik vraag mij nu af, is er bij jou thuis ook geklust gisteren? Laat het mij zeker even weten. En ondertussen worden de Black Eyed Peas hier zeer ongeduldig, dus ik laat ze doen.
1: Let's get it started. In here.
0: Oké, begrepen.
2: And the bass keeps

0: tonight, back you. Gisteren hebben we in heel Vlaanderen allerlei uitgestelde klussen, groot en klein, is grondig aangepakt met ons Q-team. Ikzelf ben rondgetrokken in het prachtige Limburg. Zalige mensen bij wie we zijn gaan klussen. Bijvoorbeeld bij Jana uit Hasselt zijn we langs geweest en daar hebben we 3 nieuwe lampen opgehangen. Maar dat is niet het enige wat we daar hebben gefixt. Want Jana had een andere uitgestelde klus in huis die echt dringend aangepakt moest worden. Wat is te zeggen, die op 1 mei echt, echt moest verdwijnen uit haar woonkamer.
1: Maandag bij Maarten en Dorothee.
2: Voor de live shows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen 3 van onze kandidaten. Maar wij gaan dat niet zelf doen.
3: 1 laatste plek voor de live shows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
1: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Maandagochtend bij Q. Q-music.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
5: Zegt jouw de console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
11: Waarom?
10: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
12: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van €25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

0: Robin Temptation en Smash Into Pieces met Somebody Like You.
1: De dag van de uitgestelde arbeid.
0: Ja, het was gisteren een zeer bewogen dag in Vlaanderen. We zijn met een team QDJ's overal gaan klussen. Maar ik heb daar één klus uitgevoerd waarvan ik nooit had gedacht dat ik die op 1 mei nog zou fixen. Hou je vast, ik heb bij Jana uit Hasselt de kerstboom en de kerstballen eindelijk terug naar de kelder gebracht. Maar kijk, ook dat is dag van de uitgestelde arbeid. QDJ Joren Linssen die heeft de hele show van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds voor zijn rekening genomen. Dus ik hoop dat die man ergens vandaag van zijn welverdiende rust aan het genieten is. Hier bij Q hoor je nu Avicii. Dit is...

Dermot Kennedy met Power Over Me. Donderdag 21 mei komt hij naar België trouwens, want dan staat hij in Vorst Nationaal. Het is 5:30 ondertussen, dus we gaan eens naar de snelwegen. Ah, en ik heb heel goed nieuws, zie ik, want alle files zijn intussen opgelost. Q-music, Q-music. Dorien Matthijs. En Shakira met nu Zoek.

0: De Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Net op tijd terug, ik moest net niezen. Het is nog steeds verlengd weekend, de avond is nog jong. Dus wat zijn de plannen bij jou? Laat het even weten in de Q-app. Straks Pink na Max en Andy Grammer bij Q.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
1: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
1: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
6: Slim naar Antwerpen presenteert...
7: De Wegwijzer.
6: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
8: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
10: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
11: Psst, Karen.
10: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
11: Karen, stapelkorting bij Maurice.
10: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
11: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
10: Echt?
11: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
10: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
11: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
12: Voor wie vanavond bij VTM niet kwik is in de quizduels, is er geen plaats meer op de floor. En VTM 2 drukt het gaspedaal helemaal in voor de tv-première van Gran Turismo. Vanavond bij VTM en VTM 2.
13: Q Music. Q.
14: Q sounds better
13: with you.

Paradise. Ik vroeg hier net ook, what about de zaterdagavondplannen? Mirjam uit Steenokkerzeel die zit in haar jacuzzi, laat ze weten op dit moment. En Silke uit Peer, ja, die heeft deze avond vrijgezellen van haar schoonzus. Ze kan wat goede schijven gebruiken op haar weg naar daar om op te warmen. Dus komt in orde, Silke. Ik ga tempo wat opdrijven, want Alok en Khalid hadden je gezelschap bij al die weekendplannen. Je hoort ze nu met Dive Into Me.

Sarah uit Mechelen die stuurt in de Q-app. Ik word zo blij van dit nummer. Ik ben er mijn cocktails op aan het shaken voor vanavond. Oh, Sarah, als jouw bedoeling was om mij jaloers te maken, dan is dat keihard gelukt. Zeg, over die cocktails gesproken. De zomer gaat er heel snel zijn. Dan zakken wij af naar ons Q-Beach House in Oostende. Ons zomersparadijs.

met Man, I Need Back You. Ik heb ook iemand nodig. Iemand die mij leert fluiten op mijn vingers. Want vorige zaterdagavond zijn we met Q naar Pommelien Thijs gaan kijken. En ik wilde heel, heel graag van den deze doen. Ja, maar er komt gewoon niks uit bij mij. Er komt gelukkig meer uit bij Jax Jones en Callum Scott nu.

0: 6 uur op de klok. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
2: Een man en een vrouw zouden in een dancing van 18 in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achtervolgd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn op het voertuig en beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
1: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. Twee onder hen zijn nu dus nog steeds op de vlucht. Het onderzoek loopt. In Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Het ongeval gebeurde op de N70. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en de Rechteroever en de treinstation. En de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog eens kunnen blijven verplaatsen.
1: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar nog open. Het Israëlisch leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkte één van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van Romandie. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipowitz werd tweede, de Spanjaard Pablo Castrillo derde. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van Romandie. En dan nog een doelpuntenfestival in play-off 2 van ons voetbal. Westerlo en OH Leuven speelden 3-3 gelijk. Opvallend, OHL stond aan de rust nog 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand nog goed. In de stand heeft Westerlo nu evenveel punten als leider Genk, dat straks nog speelt. OHL staat laatste. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien, minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm, bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.
0: En er staat toch weer één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse ring. Op de buitenring moet je een kwartier extra rekenen tussen Halle en Wautier-Brin. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

9 uur op Q met Dance Sturdy. En daarvoor hoorde je natuurlijk Mr. Harry Styles op Q. 10 concerten staan hem deze maand te wachten in Amsterdam. Maar er is een kleine domper op de feestvreugde. Want deze week raakte bekend dat hij verloofd is, onze Harry Styles. Tjoe toch! Oh, we hebben onze kans gemist, hè? Meer feestvreugde bij Adele, want dinsdag is ze jarig. 37 kaarsjes mogen uit. En hier is ze nu met Set Fire to the Rain. I let it

0: met zijn home wrecker. Zometeen is het aan de nieuwe Q-topschijf. Deze week van Taylor Swift. En het nummer is een verwijzing naar een legendarische actrice. Stond bekend om haar glamoureuze leven en haar vele liefdes en minnaars. Maar dat is voor straks na het duo Axwell en Ingrosso.
1: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
3: Waarom?
2: Ik ben vergeten hoe een tool project. Doei!
4: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
6: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
7: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
6: Maar dank u.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
8: Q Music.

Taylor Swift met de nieuwe Q-topschijf. Elizabeth Taylor, zo heet hij, van Taylor Swift dus. En ik moest even lachen, want bij de ene is het haar voornaam en bij de andere haar achternaam. En ik heb dat soms ook voor. Mijn naam is Doreen Matthijs en om de zoveel maand kom ik wel eens iemand tegen met Matthijs als voornaam. Ik vind dat dan altijd heel grappig. Enfin, ik ben echt gaan deepdiven in de betekenis van het nummer hiernet. Taylor Swift die deelt haar angsten over bekendheid en haar relatie hierin. En ze vraagt dus raad aan Elizabeth Taylor, die hele bekende actrice, ooit die 8 keer opnieuw is getrouwd. Dus ze weet wel iets af van relaties en de schijnwerpers. Of het is 5:30 intussen. Straks hoor je Eminem en Rihanna na DJ Licious.

0: Eminem en Rihanna. I love the way you lie. And love the way you lie back you. Time flies, want het is al 7:30. Dus we gaan nog eens naar de snelwegen over. Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse ring. Op de buitenring verlies je 27 minuten tussen Halle en Wautier-Brun. Komt daardoor een ongeval. Uitkijken dus. Maar op een andere plaats verlies je wel minder dan 5 minuten. En ik heb nog een boodschap van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe, hoor je nu.
1: Sounds better with you. Dorien Matthijs.

0: frequencies. Straks knal ik Rockset door jouw speakers. En ik heb een belangrijke boodschap van Cutie J Naomi meegekregen. Want ik kan volgende week tijdens deze show in de prijzen vallen.
1: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Q-Music.

en Sleeping in My Car. Maar ik heb een beter idee. In plaats van Sleeping in Your Car, kan het hier bij Q Sleeping in de Ardennen worden. Want als je volgende zaterdag en zondag tussen 4 en 7 luistert naar de show van Naomi, dan kan je die ticket scoren om naar de grotten van Han te gaan. Kan met vrienden, met familie of zelfs een laat moederdag cadeau. We got you. De spelregels die zijn poepsimpel. Naomi die heeft een BV naar de grot meegenomen. Ze laat dat horen en jij moet raden over wie het gaat. Dus ik zou zeggen, hou ze volgende week goed in de gaten. Zometeen Shepherd by Q met Coming Home. Maar nu eerst eentje om bij weg te dromen, mee te kwelen, wat je maar wilt. Het prachtige Die on this Hill van Sienna Spyro is all yours.

Bausa, hoorde je, met Magnetic. En je zit nog een hele avond zeer goed te horen bij Q. Want straks zijn er de DJ-sets van Dimitri Wouters en Voltage, gevolgd door de beste dance tracks van het moment. Ik heb het natuurlijk over de Dance 30, die Reggie voor jou verzorgt. En we gaan door tot de laatste uurtjes, want ook Victor en Henri Péver, die zijn weer van de partij. Maar dat is allemaal nog even toekomstmuziek. Want eerst heb ik een grote Vlaamse vedette uit de Kempen opgetrommeld. Hier is Natalia op jouw zaterdag. Oh my.

0: Het is 1 over 7. Hier is Emiel met het nieuws.
1: Goedenavond. In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Brouw. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Erlier en ook de voorzitter van de wielerbond, Tom van Damme. Brouw werd 21. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar. Het parket Halle-Vilvoorde legt uit wat er gebeurd is.
2: Een man en een vrouw zouden in een dancing van 18 in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achterhoofd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn op het voertuig en beginnen slaan van de slachtoffers en zou één van hen een vuurwapen hebben getoond.
1: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. Twee ervan zijn dus opgepakt, twee anderen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. Sport, de Belgian Tornado's hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornado's plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK vindt volgend jaar plaats in Peking. En een doelpuntenfestival in play-off 2 van ons voetbal. Westerlo en OHA Leuven speelden 3-3 gelijk. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu evenveel punten als leider Genk. Dat speelt op dit moment bij en tegen Charleroi. Vlak voor de rust staat het daar nog 0-0. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minimaal tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 21 graden.
0: En er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse ring. Op de buitenring moet je 37 minuten extra rekenen tussen Halle en Wautier-Brun. Komt daardoor een ongeval, uitkijken dus. Maar op een andere plaats verlies je minder dan 5 minuten.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxer shorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
4: Een goeie avond. In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Brouw. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens een training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Merlier en de voorzitter van de wielerbond, Tom van Damme. Brouw werd 21. Sport. De Belgian Tornado's hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornado's plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK Atletiek vindt volgend jaar plaats in Peking. De Brit Lando Norris heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Norris reed van begin tot einde aan de leiding. Hij haalde het voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri en de Monegasque Charles Leclerc. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. En in play-off 2 van ons voetbal is Westerlo blijven steken op een gelijkspel tegen OH Leuven. Het werd 3-3. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu voorlopig evenveel punten als leider Genk. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien, minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser. Q.

0: te genieten. EasyToys.be. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 9 uur.

0: Dit is het weekend van Q. Met zometeen de Dance 30. Q. Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Bultrugwalvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werd hij vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf rond 4 uur vanmiddag een eerste teken van leven. Zo lijkt Timmy in de goede richting te zwemmen. Maar het is afwachten, zegt maritiem bioloog Jan Halters.
2: Wat we nodig hebben is een opeenvolging van signalen waaruit we een zekere snelheid kunnen afleiden. En aan de hand van die snelheid kan men zien of het dier nog leeft. Als blijkt dat die satelliettrekker meebeweegt met de zeestromingen, dan is dat natuurlijk een slecht signaal.
1: Bultrugwalvis Timmy zat in totaal zo'n 40 dagen vast in de Oostzee. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder vandaag 3-3 gelijk tegen OH Leuven. En de Brit Lando Norris heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Norris reed van begin tot einde aan de leiding. Hij haalde het voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri en de Monegasque Charles Leclerc. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het wel droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. De volgende week minder buien, maar wel frisser.
3: Met Reggie.
4: Helemaal juist, daar spreekt u mee. Zaterdagavond 9 uur. Dat kan maar één ding betekenen. De beste danslijst van het land wordt zo dadelijk op u afgevuurd. Of je het nu wilt of niet. En er is serieus gerommeld in onze lijst. 3 nieuwkomers zometeen en veel verschuivingen in de top 3. Even nog een geheugensteuntje. Dit was het podium van vorige week.
3: Dance 30, overzicht nummer 3.
4: Op 3 stond de oorworm van De Bausa en Magnetic. Gordo en Renier Zonneveld, Loco Loco.
3: Nummer 1.
4: En op 1 stond voor het eerst Another 155 Ultra.

Smart with Another One for Another N55 Ultra behouden ze de eerste plek in de Dance 30. Dat ontdek je iets voor 11 uur. Ik kan je wel al bevestigen, deze tracks mogen fluiten naar een nummer 1 plek, want ze verlaten onze lijst. Bye bye aan Sonny Federa met A Think About Us. Chokers, Bikers, Embers van Robin Schulz. Ik hang er zelf ook aan. Mooie liedjes duren niet lang, maar deze heeft toch lang geduurd. We nemen afscheid van mezelf en Bound to Be mijn banger met Laura de Zorro. Ja, toch vreselijk nieuws om de show mee te beginnen. Dus ik ga mijn tranen even deppen op de tonen van Joji en de beats van Anima. Dit is Beautiful op 30.

En dan zat er plots een hele nieuwe lichting op ons te wachten. Drie nieuwkomers volgen elkaar zometeen op. K-pop heeft al altijd goed gedaan in onze lijst. Blackpink heeft dat al bewezen. En zometeen hoor je de nieuwste K-pop dance sensatie. Eerst 138 beats per minute aan dansvertier James Hype. Die drijft de BPM op. Deze Be Mine komt binnen op 28.

Dat was Oslisa. Oslisa van Blackpink. De grootste K-pop girlband van de wereld. Ja, dat zullen die van Cat's Eye niet graag horen. Maar Lisa heeft iets gedaan met Anima. En je hebt een hit. Bad Angel komt binnen op 27. Eén plaats hoger komen Illenium en David Guetta binnen in de Dance 30. En het is wel echt een muzikale baby van de twee. Het begin heeft echt iets wat typisch Illenium. Zo wat filmisch, futuristisch. En dan gaat het helemaal los in typische Guetta dance pop. Dit is Die Livin'.

Tiesto, Thijs Verwest met Beautiful Places op 23 in de Dance 30. Zometeen 200% Martin Garrix, want je hoort zijn beat, maar ook zijn vocals op Katarina. Maar eerst Hugo met Free, You Gotta Live op 22.

0: overzichtje van 13 naar 21.
1: Dance 30, overzicht nummer 30.
0: Anima en Joji, Beautiful. John Summit and the Chainsmokers, All the Time.

van Calvin Harris en Kasabian, Release the Pressure op 19. Zometeen een van de vrolijkste zomertracks van 2026 nu al. Maar eerst de man van alle markten thuis. Alesso maakt moeiteloos popsongs die scoren in de Q-top 40, maar tegelijk schrijven perfect voor een zaterdagavondfeest. Dit is Destiny op 18.

en daar kwam Just The Way You Are uit. Nog één track voor 10 uur en het is er een op naam van Monsieur Guetta. Hoe else? Dit is zijn versie van de virale hit van Ray. Where the Hell Is My Husband? Op 16.

0: genieten. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Bulterig walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werd hij vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf rond 4 uur vanmiddag een eerste teken van leven. Zo lijkt Timmy in de goede richting te zwemmen. Maar het is afwachten, zegt maritiem bioloog Jan Haalters.
3: Wat we nodig hebben is een opeenvolging van signalen waaruit we een zekere snelheid kunnen afleiden. En aan de hand van die snelheid kan men zien of het dier nog leeft. Als blijkt dat die satelliettrekker mee beweegt met de zeestromingen, dan is dat natuurlijk een slecht signaal.
2: Bulterugwalvis Timmy zat in totaal zo'n 40 dagen vast in de Oostzee. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. De man kocht babyvoeding, deed er rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn 3 journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak, waardoor zo'n 10 mensen ten val kwamen. Niemand verkeerde in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder vandaag 3-3 gelijk tegen OH Leuven. Je hoort Westerlo-trainer Issam Charai.
4: Een wedstrijd met 2 gezichten. Ik denk dat dat heel duidelijk was. We beginnen niet goed. En je hebt een tegenstander met Leuven die gemotiveerd is. En ik heb een fantastische reactie gezien van de spelers. Tweede helft, een vol engagement.
2: OHL staat laatste, Charleroi is gedeeld derde. En in 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion playoffs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. De volgende week minder buien en ook frisser.
5: Met Reggie.
6: Damn right, dat ben ik. En ik ben nog steeds je trouwe dance-dienaar. De 15 beste tracks, die heb ik voor je opgespaard. En wie beter dan Taylor Swift om dat laatste uur in gang te trappen op 15. The Fate of Ophelia in de Loud Luxury Remix.
5: De grootste dancebeats, de vetste clubtracks. Dance.

Thomas Gray, ofwel de Shushu van Martin Garrix, begonnen als een fanboyke van Martin, maakte een edit van een track, werd dan opgepikt en ondertussen mag je het voorprogramma draaien van Garrix himself in Toronto. En tussen ons gezegd en gezwegen, binnenkort heeft Thomas Gray hem niet meer nodig. Fantastische track is het, die Rumors. Zometeen de beste Belg in de lijst. Eerst twee Fransmannen, Offenbach op 13 met Miles Away.

Dat was hem, de beste Belg in onze lijst. Lost Frequencies op 12 met So Much Beauty Around Us. Op 11 zat het leuke sampletje van Fatima Yamaha. Sorry, maar dit zit heel de nacht in je hoofd. Alok en Khalid maakten er Dive Into Me van.

0: overzicht van 20 naar 11.
1: Dance 30, overzicht nummer 20.
0: Jonas Blue en Malef, Edge of Desire. Calvin Harris en Kasabian, Release the Pressure.
1: 18.
0: Alesso en Sasha, Destiny.
1: 17.

0: Thomas Gray, Rumors. Offenbach, Miles Away.
1: 12.
0: Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us.
1: 11.
0: Alok en Khalid, Dive Into Me.
1: 10.
0: En op 10, Hugel en Solto met Jamaican Bamba.

de sterkste stijger op naam van Prospa en Clooney met Free Your Mind. 13 plaatsen omhoog geschoten, beland zo op nummer 8. Het spreekt vanzelf dat de top 10 de crème de la crème is van de clubtracks. En de Noorse Kygo hoort al langer dan vandaag tot die groep. Hij brengt trouwens een lied uit met Dan Dimitski. Dat zeg je misschien weinig, maar misschien wel iets meer als ik zeg dat het de voice is van Hey Brother van Avicii. Legendary track. Die collab met Kygo voorlopig nog niet in de Dance 30. Wel de samenwerking van Kygo en Khalid op 7. Dit is Save My Love.

weer een plaats omhoog. Deze week maar net geen top 5. Die plek is weggelegd voor Gordo en Renier Zonneveld. Die laatste staat 27 juni. Trouwens met een 8 uur lange DJ-set in het Olympisch Stadion van Antwerpen. Ik wist zelfs niet dat we dat hadden. Wordt een gekke show daar. En hoe hij het graag zegt, loco.

0: 30.
1: Belgium Beats.
2: Voor ik de top 3 wereldkundig maak, heb jij nog de Belgium Beats van mij te goed. En die komen deze week van eigen huis. Want Caracals hoorde je afgelopen nacht en elke vrijdagnacht om 12 uur bij Q met haar eigen show. Maar ze draait niet alleen plaatjes, ze produceert ook naar het schijnt. En die nieuwe track moet je vanavond gehoord hebben. Dit is Rise van Caracals in de Belgium Beats.
0: Belgium Beats.

Met wat gerommeld in de top 3 van de Dance 30 zegt dat Reggie het u gezegd heeft. De nummer 3 van vorige week wordt de nummer 2 zometeen. En we mogen Bebe Rexha en Faithless verwelkomen op het podium. Dit is New Religion op 3.

0: and Save My Love. Just Stay, Jack Styles and John, Turn the Lights Off. Gordo en Renier Zonneveld, Loco Loco. Nummer 4. David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Bibi Rexha en Faithless, New Religion. The Bowsa, Magnetic.
1: Nummer 1.
0: En op nummer 1, nummer 1 voor de tweede week op rij. Another Week at the Top. For Another N55 Ultra met Talk to You.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: It's playtime.
0: Easy Toys.
3: It's playtime.
0: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
4: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestund tegen leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. STVV kwam in de slotminuut op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd toch nog gelijk maakte. Maar STVV kreeg in de slotminuut nog een penalty, waarna Gotto het winnende doelpunt scoorde. Union speelde ook meer dan 75 minuten met 10 na een rode kaart. Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge morgen nog tegen Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust de 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. De man kocht babyvoeding, deed de rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.
0: Q.

0: Dit is het weekend van Q. Met zometeen Harry PFR. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen Leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuut op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd opnieuw de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
2: Ik denk dat we gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben het toch over de streep getrokken.
1: Union blijft voorlopig wel leider. Als speelt Club Brugge morgen nog bij en tegen Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen vanop pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz afgesloten. Daardoor is het vrachtvervoer verstoord. Schepen zullen voortaan dus via Europese havens en de Rode Zee kunnen varen. Van daaruit biedt MSC een vervoerdienst aan met vrachtwagens en kleinere vrachtschepen. Elke week zal één schip de nieuwe vaarroute afleggen. Het eerste vertrekt op 10 mei. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Minimaal tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.

Net zoals Victor in het vorige uur, heb ik opnieuw heel fijne tracks voor jou geselecteerd. Zometeen komt Echo, de nieuwe single van The Chainsmokers, voorbij. Maar starten doe ik met een track van mezelf. Dit is de festival remix van Run. Welkom iedereen.

Eva Simons uit 2010. Tijd voor nieuw materiaal van Martin Garrix en meteen een primeur, want voor het eerst zingt hij zelf op een single. Hij werkt er meer dan een jaar aan en nu is het helemaal klaar. Dit is Katharina van Martin Garrix.

Future. Ik sluit af met een klassieker uit 1998 van Stardust. Onder deze naam brachten Thomas Bangalter van Daft Punk, DJ Alan Brax en zanger Benjamin Diamond de single Music Sounds Better With You uit. Je hoort deze nu in de Tim Gram Remix. Heel graag, tot volgende week.

Geen merk in de trap, maar een oorzaak voor je poe poe, dat wil hebben zo. Kom van het in de dak, in de dak, dak, dak, dak, dak, je don't want this. Geen merk in de trap, maar een oorzaak voor je poe poe, dat wil hebben zo. Kom van het in de dak, in de dak, dak, dak, dak, dak, je don't want this. Geen merk in de trap, maar een oorzaak voor je poe poe, dat wil hebben zo. Kom van het in de dak, in de dak, dak, dak, dak, dak, je don't want this.